0: schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met me.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Ionix.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: De gemeenteraad lijkt bereid naar een voorlopig positief bindend advies te geven voor de komst van farmaceut Eli Lilly naar Valkenburg. Maar verbindt daar een duidelijke voorwaarde aan. Voor de raadsvergadering van 18 juni moet er duidelijkheid komen van het Rijk over onder meer de aanpak en financiering van het verkeersknelpunt bij de Molentuinweg en de N206. Zonder die duidelijkheid dreigt de politieke draagvlak voor het miljardenproject weg te vallen. U hoort onze verslaggevers Thomas van der Meij.
1: We hebben vanavond, was een misschien spannende avond ook voor Eli Lilly. Heeft u dat ervaren?
2: Nou, dit is een reis die Lilly samen met de belanghebbenden, waaronder de gemeente Katwijk, een hele poos geleden is gestart. En we voelen heel erg dat we als team samen aan het werken zijn naar een hopelijk succesvol resultaat, wat ertoe leidt dat de gemeente Katwijk en de inwoners van Katwijk echt blij gaan zijn met de komst van deze locatie. Dit was een belangrijke stap in het proces, waarbij de gemeenteraad haar visie geeft op dit project en welke randvoorwaarden daaraan moeten en welke randvoorwaarden moeten worden voldaan om ook positief advies te geven. En ik heb een heel levendig, onwijs goed geïnformeerd en geïnteresseerd debat gezien vandaag.
1: En hoe heeft u Katwijk dan de afgelopen tijd in dit proces ook leren kennen en dorp Valkenburg?
2: Ja. Nou, bij de zoektocht van Lilly naar een geschikte locatie om deze productiesite te gaan realiseren, was de mogelijkheid om samen te werken met lokale stakeholders wel echt een hele belangrijke voorwaarde. En we hebben van begin af aan in de gemeente, maar niet alleen in de gemeente, ook de provincie en ook de Nederlandse overheid echt een hele sterke partner gevonden die samen met ons dit tot een succes wilde maken. Daarnaast hebben we de gemeente Katwijk echt als een hele hechte, zeer betrokken samenleving hebben we ervaren. Die natuurlijk met heel veel nieuwsgierigheid ook naar deze hele grote ontwikkeling aan het kijken is. En een informatieavond zoals gisteravond, waar gewoon onwijs veel aandacht voor was, en wat aangeeft dat mensen in de gemeente Katwijk heel veel vragen hebben en ook die graag willen stellen en op zoek zijn naar een goed antwoord. Ja, dat vinden we een hele fijne manier om met elkaar in dit project te werken.
1: Ja, en ook onderdeel van die commissievergadering was zorg om het Valkenburgsmeer. Dat een parel moet blijven en moet worden.
2: Ja,
1: is dan zo'n hoge fabriek wel passend daar?
2: Ja. Nou, een hele terechte vraag. Hè. Dus er worden ook vragen gesteld over wat doet het met de windrichting voor mensen die recreëren op deze locatie. En we zijn nu allemaal, hè, dus deze beraadslaging vandaag, de discussies die we voeren, die moeten we echt voeren op basis van feiten die we ook weten uit metingen, uit diepgaand onderzoek. En we zijn ook zeker op dit vlak zijn we nog steeds aanvullende informatie aan het verzamelen die ons helpt om deze vraag gewoon heel goed te kunnen beantwoorden. We zijn het er helemaal mee eens dat het Valkenburgsmeer, er wordt gezegd, het moet een parel worden. Of is het al een parel? Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat het een parel is. En die moeten we ook zeker zo blijven bewaken.
1: Dan tot slot, geef even over de arbeidsmarkt.
2: Ja.
1: Wat is de verwachting vanuit Lilly dat het aandeel zal zijn van wat uit de regio zou worden opgevuld en wat zal nou moeten worden ingevlogen of vanaf de andere kant van het land moeten komen?
2: Ja, nou, hele belangrijke en relevante vraag. Daar is vanavond natuurlijk ook uitgebreid door alle betrokkenen over gediscussieerd. Het is absoluut Lilly's wens om het personeel en de mensen die straks op deze locatie gaan werken zoveel mogelijk te betrekken uit deze regio. En dat is absoluut onze wens. En daar gaan we natuurlijk ook zo hard mogelijk werk van maken. Zoals u zult begrijpen is een dergelijke productiesite een heel complex en een heel geraffineerd technisch systeem. Daar heb je ook expertise, daar heb je ook opgeleide vakmensen voor nodig. Die zijn hopelijk ook in deze regio, maar we verwachten ook dat we mensen van buiten deze regio moeten gaan aantrekken. Dus het zal een mix worden. Maar onze basis is dat als we zoveel mogelijk werkgelegenheid echt in deze regio kunnen brengen, dat we dat absoluut ook gaan doen.

0: Robin Nachtegaal uit Voorhout is zondag landskampioen geworden met Kras Volendam. De Voorhoutse handballer versloeg in de finale de regerend kampioen HV Aalsmeer na strafworpen. Nou Robin, hoe ging zondag?
1: Ik denk de spannendste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb.
0: Ja, hoe komt dat voor jou?
1: Ja, nou ja, ik heb al meerdere finales gespeeld. En elke keer verloren we hem eigenlijk altijd. En nu wonnen we de eerste wedstrijd. En als je dan kijkt naar deze wedstrijd, nou, dan sta je er op een gegeven moment 6 achter. Kom je terug, sta je er 3 voor. En uiteindelijk verlies je hem dus met 2, maar scoor je wel in de laatste seconde en ga je gelijk naar die penalties toe. En dan, dan win je hem op basis van de penalties. Ja, en dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, want het is al 13 jaar geleden de laatste keer dat jullie kampioen waren. Hoe komt het dat jullie dit keer wel kampioen zijn geworden?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk, we hebben op een gegeven moment natuurlijk een trainerswissel gehad. We hebben veel geblesseerden gehad. Dus we hebben echt geen makkelijk seizoen achter de rug. Ik denk gewoon omdat we gewoon voor elkaar zijn blijven vechten. En vol blijven houden dat we deze prijs konden gaan pakken. Dat het uiteindelijk is gelukt.
0: Ja. Hoe kom je eigenlijk als Voorhouter terecht bij de Volendamse?
1: Nou, ik kan je mijn hele route wel vertellen. Ik heb eerst bij Volte in Voorhout gespeeld. Mm-hmm. En toen Ricardo Clarijs daar hoofdcoach was van de dames, heeft hij ooit tegen mij gezegd van, joh, als jij wat met handbal wil, dan moet jij de volgende stap maken. Dus toen ben ik naar Hellas gegaan. Daar heb ik tot mijn 19e/20e gespeeld. En toen ben ik, 7 jaar geleden ben ik naar Volendam gegaan. En zodoende ben ik in Volendam terechtgekomen.
0: En dat is nu jouw plek?
1: Dat is nu mijn plek. En volgend jaar dan ga ik naar Aalsmeer.
0: Aha. Dat is eigenlijk de tegenstander dus.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Ja, je had het al over de wedstrijd en hoe spannend die was. Voor die strafschotten, had jij toen het idee dat het ging lukken?
1: Ik had wel het idee toen we die strafschotten haalden. Die penalties, toen dacht ik wel dat we hem zouden gaan winnen, ja. Ik had gelijk al het gevoel van, dan is die van ons.
0: Ja. Hoe kijk je naar volgend jaar, naar je, zeg maar, je transfer naar Aalsmeer?
1: Ja, ik heb er natuurlijk heel veel zin in. Het zal niet voor iedereen even leuk nieuws zijn dat ik naar de rivaal ga, maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik kom daar oud-bekenden tegen met wie ik ze heb samengespeeld, ook bij Hellas. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
2: Dit is Bo.
0: 42 leerlingen van het Fioretti College Lisse hebben vrijdag bij het Beatles Monument in Hillegom verschillende liedjes van de band gezongen. Dit was ter gelegenheid van het 62-jarig jubileum van het optreden van de Beatles in Hillegom. De Engelse muzikanten treden precies op 5 juni 1964 op in het Treslon Complex. U hoort een reportage van Nick Vink.
3: 1, 2, 3. Hey Jude, don't make it bad. Take a sense.
4: Martijn Mansvelder, u bent muziekdocent op het Fioretti in Lisse. En we staan hier in Hillegom voor het Beatles Monument. Kunt u vertellen wat u en uw leerlingen zojuist hebben opgevoerd?
5: Wij hebben hier 5 Beatle-nummers opgevoerd. Gitaren en zang vooral. Het exact 62 jaar geleden is dat de Beatles hier in Hillegom optraden. Dit is eigenlijk een project dat 2 jaar geleden heel spontaan is ontstaan. En we hebben vandaag een dag gehad dat we eerst met 42 leerlingen naar het Beatle-museum in Alkmaar zijn geweest. En vervolgens hier bij het monument in Hillegom ons optreden hebben gehad.

0: Mees en Arap. We zijn hier in het Van Nispenpark in Hillegom. En nou, jullie zitten met een gitaar op jullie schoot. En Mees, vond je dat leuk om te doen?
1: Ja, geweldig. Ja, het is echt superleuk eigenlijk, ja. Ja.
0: Waarom vond je het zo leuk?
1: Ja, gitaarspelen is eigenlijk wel mijn passie.
0: En Arap, vond je dat leuk?
2: Ja, het is best leuk. Ja, het optreden. En zoveel mensen die hier zijn om te kijken en te herinneren hoe de Beatles waren.
3: Ja, zeg maar net na de kerstperiode beginnen we eens voorzichtig een Beatles liedje in de klas te zingen. Dat doen we, dat is gewoon onderdeel van de les, het zingen. En dan hoor je leerlingen, ja, dat is muziek van mijn opa, weet je wel. Hè? Dan vraag je, kennen jullie de Beatles? We laten wat filmmateriaal zien, onder andere het optreden hier in Hillegom. En dan zeggen ze, ja, dat is echt van 100 jaar terug. Maar door het gewoon langzamerhand te doen, merk je dat ze inderdaad ingroeien. En zojuist, toen we in het museum waren, dan leerlingen kopen platen van de Beatles, t-shirts van de Beatles, leuke magneten en bekers. Dus ja, dat is ontzettend leuk dat dat gebeurt.
0: Vinden jullie die muziek nou niet een beetje oud, een beetje voor oude mensen?
1: Ja, dat wel. Maar het is nog steeds, het heeft wel wat eigenlijk.
0: Ontwikkelen jullie eigenlijk weer een nieuwe generatie Beatle-fans?
3: Ja, nou, en dat is niet zozeer een doel op zich om juist Beatle-fans te keren, maar om te laten merken dat het ontzettend leuk is en ook belangrijk is om met elkaar muziek te maken.

0: Heel de Zilk is vrijdagmiddag overspoeld door kinderen die wegrenden voor handhavers en politie tijdens een spel, de Hunt. Tijdens het spel moesten jonge deelnemers binnen anderhalf uur 4 checkpoints vinden zonder gepakt te worden door de vele agenten die op de fiets achter de kinderen in witte pakken aanreden. U hoort Arnoud van het Welzijnskwartier.
1: Nou ja, wij gingen zeg maar bij de Bones winkel hier zo dicht in de buurt. We gingen wat eten halen, maar dat duurde te lang, want de rij was te lang. En toen zat er een handhaving politie bij ons te wachten en toen werden we achterna gezeten. Maar we mochten niet te veel achter de auto's zo heen en weer lopen, dus toen waren we af.
2: Ja, ja. En waren jullie een van de eerste?
1: Ik denk dat we de eerste waren.
3: Denk het wel.
1: Het heeft echt 5 minuten geduurd of zo, terwijl we 5 minuten uit lopen
3: krijgen. Ja, het duurde een beetje lang bij de kassa.
4: Hey, ik ben Arnoud van het Welzijnskwartier.
2: Ja, zijn jullie allemaal gepakt?
5: Ja.
2: Hoe kwam dat?
5: Ja. Doordat de politie ons zag.
6: Hij reed ons bijna voorbij.
5: Ja. De politie was sneller. Het zei dus stop.
2: Hadden jullie een beetje een tactiek?
5: Nee.
6: Gewoon ergens heen rennen.
2: Zijn jullie sneller dan de politie?
5: Nee.
6: Ze hebben het niet. Dat is eigenlijk heel oneerlijk.
2: Vonden jullie het wel leuk?
5: Ja.
6: Maar het is nog niet voorbij, want we gaan nog laser gamen, dus dat is leuk.
2: Heb je advies voor iemand die om te winnen?
6: Volgens mij is er nog maar één iemand over.
4: Wij hebben vandaag samen met de feestcommissie van de Zilk een hunt georganiseerd voor kinderen uit de Zilk en gemeente Noordwijk.
2: En waarom doen jullie dat?
4: Dat doen wij omdat we sowieso onszelf op de kaart willen zetten samen met de feestcommissie. En alle kinderen en tieners een hele leuke dag willen geven. En dat doen we samen met de politie en de handhaving om te laten zien dat ook de politie en ook de handhavers een hele leuke positieve rol hebben binnen deze gemeente.
2: Ja. Is het een doelgroep die vaak entertainment krijgt in zo'n manier?
4: We proberen gedurende het jaar meerdere grote activiteiten te organiseren. En het jongerenwerk is sowieso wekelijks actief in jongerencentra en op scholen. Feestcommissie De Zilk doet het op zijn eigen manier. Misschien kan je daar zo meteen wat vragen aan stellen. Maar zo'n grote activiteit als vandaag hebben we niet heel vaak.
2: Ja, hoe organiseer je zoiets groots? Hoe hou je de kinderen veilig terwijl ze rennen?
4: Nou, hoe organiseer je dat? Met heel veel enthousiasme en met heel veel vrijwilligers. Dat is natuurlijk het allermooiste. En heel veel enthousiaste deelnemers. En we hebben net in de uitleg aan de kinderen ook verteld dat veiligheid en de verkeersregels heel belangrijk zijn. En daarom hebben we ook afgesproken dat de politie bij drukke wegen niet actief is. Verkeersregels blijven gelden en gebruik het zebrapad. Ja.
2: En hoe moeten die kinderen dat doen? Ze rennen hier van weg. Hoe ziet de andere anderhalf uur eruit vanaf daar?
4: Takhard rennen. Heel erg enthousiast doen. Politie uitdagen, verstoppen en uiteindelijk als ze wel gepakt worden komen ze hier terug en gaan we een hele leuke lasergame activiteit met ze doen.
2: Ja. Er waren ook nog activiteiten, toch?
4: Een lasergame activiteit.
2: Ja, maar foto's in een WhatsApp groep?
4: Oh ja, dat hebben we ook nog. We hebben ze opdrachten meegegeven. Om ervoor te zorgen dat ze niet achter één auto blijven zitten, anderhalf uur lang, moeten ze verspreid door het dorp een aantal foto's maken. Van de kerk, van een speeltuin, van een politieagent, maar dan natuurlijk niet zo daarnaast, want dan word je gepakt. En van een sportparkje.

0: DSV heeft de financiering voor de nieuwbouw van zorglocatie Salem rondgekregen. Daarnaast heeft de organisatie besloten om zorgcomplex De Duinrand niet te verkopen aan een externe belegger, maar in eigen bezit te houden. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met DSV-directeur Jan van Vliet.
1: Nou, we hebben best wel een doorbraak hebben we geregeld in de combinatie van plannen voor Katwijk. En dus enerzijds is er helderheid gekomen in de financiering van het totale project van de nieuwbouw in Salem. Naast het Quickboy Stadion aan de Duinen. En anderzijds is er een belangrijk besluit genomen om in die financiering een ander zorgcomplex niet te verkopen, maar in eigendom te houden van DSV. Zodat we de komende jaren met elkaar kunnen kiezen wat daar wel of niet moet gaan gebeuren in acht genomen de zorg die op ons afkomt.
2: Ja, en waarom kiezen jullie ervoor om dat niet te verkopen?
1: Nou, het is zo, als je het aan een belegger verkoopt, dan heeft de belegger de invloed. En die wordt altijd door het geld gedreven, niet door de maatschappelijke vraag. En we zien gewoon in de zorg veel ontwikkelingen op ons afkomen. En het is belangrijk dat we zelf in de driver's seat blijven. Dus enerzijds blijft er een heel groot vermogen blijft in Katwijk, wat we dan ook weer in Katten kunnen inzetten. Wie weet in Valkoors later. En anderzijds houden we grip op wat er moet gaan gebeuren de komende tijd.
2: Ja. Hoe is de laatste paar jaar gegaan met DSV?
1: Ja, dat dit besluit is genomen is gewoon een fantastische prestatie van onze medewerkers. We hebben het gewoon echt buitengewoon goed gedaan. We hebben gewoon 6 jaar op rij hebben we en in de zorg hele mooie zorg neergezet. Onze klanten geven ons een dikke 8. Maar we hebben ook ons huishoudboekje echt goed op orde. Dus dat betekent dat we het gewoon beter hebben gedaan dan begroot. Dus er is ook meer overgehouden dan begroot. En daardoor is het ook niet meer nodig om de hele Duinrand te verkopen aan een belegger buiten Katwijk.
2: Ja, en kan

0: Die horen die nog thuis wonen, maar die thuis het niet helemaal redden. Die kunnen ook straks terecht in Katwijk. En we hopen dat de buurt Salem gaat dragen en dat wij de buurt gaan dragen. Dat zou heel vet zijn.
1: Ja. Hoe hebben jullie dit financieringsplaatje rondgekregen?
0: Nou, sowieso hebben we zelf keihard gespaard. Dat is één. Twee, we hadden al ooit, 6 jaar geleden toen ik kwam, hebben we de Parledam verkocht. Dat geld hebben we bij de notaris veilig gezet. We hebben ook afgelopen periode de Hoed Duinland verkocht. We hebben ook ons kantoor aan de Prins Hendrikade verkocht. En niet onbelangrijk, de Stichting Kerkelijk Geldbeheer heeft serieus bijgedragen aan deze doelstelling vanuit hun identiteit en hun betrokkenheid met Katwijk. En nu, dit is het laatste stukje. Ja, door de steun van de gemeente Katwijk kunnen we nu ook naar de banken gaan om de laatste miljoenen...

0: Ruim 80 jeugdteams hebben tijdens de Kids Zoo Cup bij VVSB in Noordwijkerhout gestreden om de eer in 3 leeftijdsklassen. Het toernooi was dit jaar voor de 4e keer en heeft ongeveer 800 kinderen, ouders en trainers uit de regio samengebracht. Op alle velden werd vanaf 9:30 ochtends tot 4:30 middags gestreden tijdens wedstrijden van maximaal 20 minuten in de oudste leeftijdsklasse. Verslaggever Jorik van Teeseling was aanwezig bij het jeugdtoernooi.
1: Als jullie de doelpuntentune van VVSB horen, dan gaan we beginnen.
2: Mijn naam is Danielle van Densen. Ik ben toernooivoorzitter bij VVSB en tevens de jeugdvoorzitter.
3: De kruidtampen zijn opgetrokken. We staan op het hoofdveld. Danielle, ja, wat een dag.
2: Ja, het was een geweldige dag. Het was droog. Eigenlijk ideale voetbaltemperatuur. Alle teams kwamen op tijd. Alle teams kwamen ook. De sfeer zat er goed in. Iedereen had er zin in. Dus na de aftrap iedereen gelijk fanatiek op de bal. En daar houden wij van. Het is een toernooi voor de jongste jeugd. De onder 7 tot en met de onder 10. En het belangrijkste vinden wij het sportieve spel. Op de velden, langs de velden. En dat is ook als je op het park loopt, de sfeer die je ook echt hier voelt. Wij als toernooicommissie en zeker wij als VVSB vinden het belangrijk dat we elkaar sportief en met respect behandelen. Ja. Het zal nooit nodig zijn, maar toch wilden we extra de nadruk leggen op sportiviteit en respect.
4: Doen we even Hugo en Sophia en Noyan achter. Yeah. Florian op het middenveld.
5: Goed zo, Vinci!
6: Goed zo, Vinci!
5: Heerlijk gespeeld, jongen! Lekker, man!
7: Hoi, goedemorgen. Ik ben Jorik. Mag ik jou eens vragen over vandaag? En ook je papa.
8: Nou, Nick, ik zie je net een heel mooi doelpunt maken. Je schoot namelijk van 20 meter over de keeper heen met een boogbal. Hoe ging dat?
9: Goed.
8: En de keeper schoot de bal uit en die kwam in jouw voeten. En toen dacht je, ik ga maar schieten.
9: Ja.
8: Ja?
9: Ja.
8: Je hebt hele mooie blauwe voetbalschoenen aan, de kleuren van Terleden. En wat ga je denken, vandaag winnen of niet?
9: Ja.
8: Ja? Want hoe goed zijn jullie vandaag?
9: Heel goed.
8: Meneer, ik ben de vader van Nick. Goedemorgen. Dat ging best netjes, hè, vandaag. Dit ging, eerste wedstrijd bedoel ik.
10: Eerste wedstrijd ging eigenlijk iets te makkelijk. Maar er komen nog mooie wedstrijdjes straks. Dat ze wat meer worden uitgedaagd. Ja. Maar dit is lekker om erin te komen.
8: En jij bent de trainer van Terleden Jeugd, zie ik. Hoe belangrijk is het om vandaag gewoon lekker te voetballen met deze jeugdige kinderen?
10: Nou, het is een eerste toernooi. Dus ze zitten in de JO7. Dus ze zijn eigenlijk dit seizoen voor het eerst wedstrijdjes gaan voetballen.
8: Ja.
10: Dus dat is al super mooi voor deze leeftijd. En dit soort dagen, dat is gewoon super belangrijk voor het teamgevoel. Om lekker met elkaar te zijn, maar ook lekker met elkaar te sporten. En zo een mooie dag ervan maken met alle teams.
11: Terleden! Leo, de beker voor Terleden.
8: Nou Nick, wij spraken met elkaar. Toen zei je, we worden eerste. Nee, je bent eerste geworden, gefeliciteerd.
9: Dankjewel.
8: Hoe blij ben je met de eerste plaats?
9: Heel blij.
8: En nu de beker, die gaat door de hele ploeg rond of waar begint die?
9: Bij Hugo en Sophia.
8: En wanneer krijg jij hem?
9: Weet ik niet.
8: Nou, Timo, je bent de vader van Nick. Al is gefeliciteerd.
10: Dankjewel. Ze hebben hard gewerkt. En mooie winst. Dus we gaan nu lekker feest vieren.
8: Het was een mooi dagje, denk ik, vandaag, of niet?
10: Het was een heerlijk dagje. Gelukkig kwam de zon nog lekker even door. Ja, super goed gedaan met z'n allen. En lekker gezellig. Dus we zijn super trots op ze.
8: Ja, ik heb eigenlijk alleen maar blije kinderen gezien. Ik zou zeggen, gewoon een topdag.
2: Een heel geslaagd toernooi. En ik moet zeggen, dit geslaagde toernooi kan niet geslaagd zijn zonder echt al onze vrijwilligers. Zonder al die mensen kan dit niet opgezet worden en kan het ook niet voortbestaan. Dus een grotere dank aan hen. Ja, we zijn aan het nadenken of we iedereen voldoende hiermee bedienen. En dan bedoel ik, hebben we alle leeftijdsgroepen voldoende bediend? Want we zeggen nu de onder 7 tot en met de onder 10. Maar waarom zou het voor een onder 11 niet leuk zijn? Maar dan moeten we creatief met onze veldbezetting omgaan en met onze doelcapaciteit, want daar zijn we aan gehouden. Daar moeten we over nadenken. Hebben we een jaar de tijd voor die puzzel.
12: Dit is Bo.
0: Na een bouwperiode van 2 jaar en een voorbereiding die nog veel langer duurde, is het hoogste punt bereikt van het bouwproject op de Maarten-Kruisstraat. Ontwikkelaar Hoorn Vastgoed en aannemer Remco van Barneveld vierde dit succes samen met kopers, omwonenden en de wethouder Martijn Kortleven. Verslaggever Megan Voorbraak vraagt ontwikkelaar Arnoud Vos hoeveel woningen er komen.
13: Welkom bij een fantastisch mooi moment. van 2 jaar geleden.
14: Ja, er komen 42 woningen hier in dit project. En dat is een combinatie dus van huurwoningen, van koopwoningen, die allemaal al in de verkoop zijn. Dus een groot gedeelte is verkocht, er zijn nog een paar te koop. En dan gaan we straks nog, denk ongeveer na de zomer, starten met de verhuur van 18 woningen. Ja.
15: En waarom doen jullie de koop eigenlijk eerder dan de huur?
14: Nou, dat is eigenlijk omdat een huurder, die heeft vaak niet zo'n lange horizon. Dus die besluit op een kortere termijn dat hij ergens wil gaan huren. En je moet je voorstellen, als je hier vanaf het begin gekocht hebt, nou, dan heb je zomaar 3 jaar nodig voordat je woning is opgeleverd. Nou, dat is voor een huurder te ver weg. Die denkt, ja, dan komt er in de tussentijd wel wat anders voorbij. Dus verhuur start je pas op een later moment. Ja.
15: En wat zijn de mooie woningen hier?
14: Nou ja, je snapt dat ik natuurlijk ga zeggen dat ze allemaal heel mooi zijn. Maar ik vind zelf de hoeken altijd wel wat bijzonder. Die zijn ook in de plattegrondvorm wat bijzonderder. En dan heb je leuke doorsteekjes hoe je wegkijkt. Maar het is natuurlijk sowieso een uniek project. Zo dichtbij bij het strand in Noordwijk aan Zee. Ja, ze zijn allemaal prachtig.
15: Welke onderdelen zitten allemaal in dit gebouw? Want het is, de supermarkt komt er, huur, koop.
14: Ja, we zijn begonnen met een heel groot gat graven. Daar is de parkeergarage. 96 parkeerplekken. Nou, dan komt inderdaad de FOMA op de begane grond met een aantal aanvullende winkels erbij. Dat is een verplaatsing van de FOMA die hier al even verderop zit. Dus een enorme verbetering, dus echt een grote kwaliteitssupermarkt. En dan de woningen erboven.
15: Ja, want wij liepen hier net om naar binnen te komen via een garage in dit. Ja. En die gaat omhoog. Ja. Waar komen de auto's van de bewoners dan hier?
14: Ja, die komen hier op het dek te staan inderdaad. Dus de parkeergarage is echt voor de bezoekers van de winkel. En de bewoners parkeren hier op het dek, waar wij dus nu staan. Ja.
15: Remco van Barneveld, aannemer. Ja, hoe gaat het tot nu toe?
16: Deze bouw? Ja. Dat verloopt, zou ik zeggen, voorspoedig. Al heeft een lange aanloopperiode gehad. Er waren wel wat uitdagingen om het project van de grond te krijgen. Dat het toch wel een project met historie is. Maar toen we uiteindelijk van de kant konden, gingen we gestaag vooruit, laat ik het zo zeggen.
15: Ja, want het is best wel een drukke omgeving.
16: Ja. Ja,
15: wat voor uitdaging brengt dat met zich mee?
16: Nou, kijk, los van de technische uitdagingen die we hier kennen, hebben we vooral de omgevingsveiligheid. En waar we gewoon heel goed op moeten letten. We bouwen tegen belending aan. Aan die kant zitten we er strak tegenaan. En we bouwen strak langs de straten. En dit zijn nou net toevallig hele drukke straten. Het is een bevoorradingsroute van de 80 winkels die hier in het winkelgebied zitten. Ja, en dat moet allemaal langs elkaar heen gaan. Dus dat is onze grote uitdaging. Vooral de logistiek op dit project.
15: En hoe doe je die logistiek dan? Want het lijkt me dus heel uitdagend.
16: Ja, nou, dat is heel veel afstemming. Afstemming met de omgeving. En afstemming met onze leveranciers en onderaannemers. Dus het is niet een belletje plegen en kom maar aan met je vrachtwagen. Maar er zit een plan achter. Dus we willen vooral niet dat iedereen tegelijk komt, maar gespreid op de dag.
15: Ja, hoe lang zijn jullie al bezig?
16: Nou, dat is een beetje schrikken. We zijn nu zo'n beetje 2 jaar van de kant, dus dat is best wel lang.
15: Is dat schrikken?
16: Nou, persoonlijk vind ik wel. Omdat normaal gesproken projecten kunnen we ook wel eens wat sneller bouwen. Maar dit is best wel een heel ingewikkeld werk wat we aan het maken zijn. Ja, er zitten constructieve uitdagingen in. Dus vooral alles wat hier onder de grond zit, dat hebben jullie natuurlijk nu niet gezien. Maar er zit een hele grote kelder onder met roltrappenbanen erin, hellingbanen. Ja, veel constructieve, complexe stukken die we moeten bouwen. En dat kost tijd.

0: De gemeente Bloemendaal heeft omwonenden van de Tiltenberg in Vogelenzang geïnformeerd over plannen voor de opvang van 100 tot 120 asielzoekers in het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg. Burgemeester Michel Roch en wethouder Rob Scholte hebben bewoners persoonlijk bezocht om zorgen vroegtijdig te bespreken. Ook hebben inwoners van de Zilk een brief ontvangen. Het COA heeft de locatie in Vogelenzang als mogelijke noodopvang voor 3 jaar onderzocht. De gemeente heeft nu aangekondigd later dit jaar buurtbijeenkomsten te organiseren om reacties en aandachtspunten mee te nemen in het vervolgtraject.
1: Nou, we hebben het over de locatie de Tiltenberg in Vogelenzang, op de gemeentegrens ook met de gemeente Noordwijk en Hillegom. Daar gaan we mogelijk een locatie creëren voor noodopvang, dus asiel. En dat gaat hopelijk gebeuren in de zin van realisatie in het eerste helft van 2027.
2: Wat is het plan van COA precies, stel het zou komen?
1: Nou, waarschijnlijk gaat het om de opvang van om de noodopvang voor ongeveer 100 tot 120 mensen. Welke dat precies zijn, welke doelgroepen, welke leeftijdsgroepen, hoe vaak ze roleren, dat zijn nou precies de afspraken die we nog niet hebben. Dus we zitten nu nog in een hele vroege fase. Maar wat we gedaan hebben in de laatste paar dagen is in overleg met de COA, is de COA tot de conclusie gekomen dat het er waarschijnlijk naar uitziet dat deze locatie er gaat komen. In ieder geval is het financiële kader voldoende voor het COA om te zeggen, we gaan nu verder. Dus de verkenningsfase is niet af. Het kan theoretisch nog fout gaan. Er kunnen nog allerlei technische en organisatorische hobbels zijn. Maar in principe zegt het COA, we gaan dit doen. Gemeente, help ons.
2: Ja, er zijn hier heel veel vraagteken, haken en ogen. Maar voor de duidelijkheid, jullie verwachten dat het er wel gaat komen.
1: Ja, we verwachten dat het er gaat komen. En dat is de reden waarom we ook zeggen van, goh, dit is wel tijd waarop we nu met de omwonenden en alle belanghebbenden moeten gaan communiceren.
3: We zijn samen met de wethouder langs de deur gegaan in Vogelenzang. In gesprek gegaan met bewoners om ook zorgen en aandachtspunten van hen op te halen.
1: Nou, die waren heel wisselend. Er waren omwonenden bij die enthousiast waren en zeiden van, goh, ik ben hiervoor en ik ga dit helpen. En het zou zo leuk zijn als sommige van de asielzoekenden misschien zelfs met ons dingen zouden kunnen doen, dus samen dingen kunnen ondernemen.
3: Wat we zien is dat bewoners wel degelijk ook zorgen hebben. Bijvoorbeeld of mensen kunnen werken en of ze voorzieningen vervoer hebben naar voorzieningen. En ik denk dat het hele belangrijke aandachtspunten zijn waar we als gemeente dus ook over in gesprek moeten. Het COA kijkt natuurlijk ook naar locaties die financieel ook rondgebreid kunnen worden. Dus we kijken enerzijds naar, is de locatie passend? En anderzijds klopt het financiële plaatje ook. Dus daar hebben we het ook mee te doen. Dat betekent per definitie dat het COA op zoek is naar locaties die niet 5 of 15 mensen herbergen, maar liever meer.
2: Noodopvang klinkt als crisis, maar dat is iets anders, hè?
1: Ja, het is wat anders dan crisis, maar het betekent wel dat aan de opvang ruimtelijk minder grenzen gesteld worden. Dat is ook de reden waarom we praten over 100 tot 120 mensen. Die hadden anders ook niet in dat gebouw gepast. Dus het is wel echt noodopvang. Dat betekent dat het voorzieningenniveau en de ruimtelijke kaders anders zijn dan voor reguliere opvang.
3: Zitten natuurlijk ook met het punt dat het Rijk kijkt naar gemeenten, naar de omvang en naar hoe rijk een gemeente is, waar het gaat om de opgave voor asielopvang. Tegelijkertijd is Bloemendaal natuurlijk een gemeente waar we geen grote kantoorpanden of flats hebben leegstaan, waar makkelijk veel mensen geherbergd kunnen worden. En we zitten bovendien in een gemeente waar veel natuurgebied is en waar we helemaal niet kunnen bouwen. Dus ik zou ook echt aan de orde willen stellen in Den Haag dat men niet alleen kijkt naar die variabelen, maar ook rekening houdt met wat het absorptievermogen daadwerkelijk is in een gemeente. En dan zie je dat die in Bloemendaal beperkt is, maar dat we wel degelijk onze uiterste best doen om die verantwoordelijkheid te nemen om aan die spreidingswet te voldoen.
2: 120 mensen is 5, 6, 7% van heel Vogelenzang. Ja, hoe ga je daar als burgemeester mee om? Dat is wel zorg.
3: Het betekent dat we dus inderdaad zullen moeten kijken naar op welke wijze deze mensen betekenisvol de dag doorkomen. Het is asielopvang, dat is er niet voor niks. Mensen komen hier omdat ze elders niet terecht kunnen. En dat betekent dus dat we wel een verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe we dat goed kunnen inrichten. zorgen die er zijn over vervoer naar voorzieningen, over de veiligheid, die nemen we heel serieus. En daar gaan we mee in gesprek met de mensen om dat op te lossen. Zodat er op een veilige en prettige manier samengeleefd kan worden.
2: Het is nu voor 3 jaar, maar de intentie van de COA is om daarna iets permanents te bouwen. Of hoe zit het precies?
1: Het COA is op zoek naar een locatie voor langere tijd. Ik denk dat het COA bestendige locaties wil. Dus na 3 jaar komt ongetwijfeld en voor 3 jaar ongetwijfeld de vraag van... goh, hoe kunnen we dit langer doorzetten? Maar dit betekent misschien niet per se noodopvang. Dit zou ook een andere opvang kunnen zijn.
4: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollenstreek.
5: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Start de motor! tractor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
17: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
18: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
19: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
20: Dit is Bo,
21: de omroep van de Bollestreek.
20: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
22: En Nadine.
23: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
24: Goedemorgen. Jotje.

0: Boys Town Gang, die hadden er ook nog een hit mee. Maar dit was origineel. Frankie Valli, we kennen hem ook nog van de Grizzlies. En hij was zanger van de Four Tops. Nee, de Four Seasons, goed zeggen vrienden. Goedemorgen.
1: Ontwaken in alle smaken.
2: Pieter Kuyt en Nadine van Eekrist.
0: Hey Nadine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En het kwam uit jouw jeugd, begreep ik, qua film?
3: Ja, zeker. Op de middelbare school was dit een van mijn favoriete films waar deze soundtrack in zat. 10 Things I Hate About You was dat. Met Heath Ledger in een van de hoofd.
0: Een tiener film.
3: Zeker, ja.
0: Vrienden, welkom. Goedemorgen, we zijn weer begonnen. Pieter en Nadine hier aan deze kant van de radio. Het is 15 graden buiten, bewolkt. Heel klein beetje zon. Straks meer weer met Rick van der Niet. En het is 13 juni.
3: Vandaag is het internationale Bami-dag.
0: Wat ga je eten vanavond?
3: Ja, er staat iets anders op het programma volgens mij.
0: Oké. Ja, Bami zou dus niks mis mee, toch?
3: Lekker.
0: Af dat makkelijk even bij de Chinees halen.
3: Zeker.
0: Het is precies 12 jaar geleden dat in een Zuid-Amerikaanse of Afrikaanse mijn een zeldzaam grote diamant van meer dan 122,52 karaat is opgegraven. Die was echt heel groot.
3: 21 jaar geleden wordt popster Michael Jackson door de jury vrijgesproken van beschuldiging tot kindermisbruik. De jury acht alle 10 aanklachten ongegrond en Jackson onschuldig.
0: Oké, okay. Ja, er is nu een Netflix-documentaire over, hè? Die rechtszaak.
3: Ja.
0: En een film in de bioscoop over zijn successen. Dus hij is weer volop aan het nieuws, deze Michael Jackson.
3: Ja, toch alweer 21 jaar geleden, ja.
0: En
3: ja.
0: Vandaag in 1844 verkrijgt Linus Yale octrooi op het deurslot. Die sloten heten nog steeds Jill. Als je goed kijkt.
3: En actrice Isa Hoes is vandaag jarig. Net als de Amerikaanse komiek Tim Allen.
0: Maar ook zanger Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Hij blaast maar liefst 80 kaarsjes uit vandaag. En in dit uur van de show hebben wij Nadine het volgende.
3: Ja, zometeen gaan we weer bellen met onze weerman Rick van der Niet. Staat klaar voor ons aan de boulevard. En de streektelefoon, waar hangt hij uit? Zo direct het allerbelangrijkste nieuws van de website van Bo.
0: En muziek om bij wakker te worden. Wat is er lekkerder om dat te doen met de...

0: toontje lager. Zoveel te doen. Wij ontwaken in alle smaken het middenstukje, het instrumentaaltje. Was de tune van het tv-programma De Heilige Koe. Het autoprogramma bij Veronica voor de oudere mensen onder ons.
1: Ontwaking in alle smaken.
2: Nieuwsoverzicht.
0: Maar dat terzijde, het belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteekoproep zetten wij voor jou op een rij.
3: Een drukke rotonde in Noordwijk kan plaatsmaken voor stoplichten. Het gaat om de rotonde bij de Beeklaan en de Herenweg. De aanpassing komt uit het onderzoek naar een betere buslijn tussen Noordwijk en Leiden. Stoplichten moeten zorgen voor beter verkeer en meer veiligheid. Na de zomer werkt de gemeente de plannen verder uit.
0: Grappig, de rotonde bij het gemeentehuis in Katwijk zijn ze ook al jaren mee bezig om daar stoplichten van te maken.
3: Nou ja.
0: En er is nog steeds niks gebeurd.
3: Dus... Nee, ja, het is altijd kiezen of delen, denk ik.
0: Ja, rotonde vind ik altijd beter, maar ja, dat moet dan weer voor die snellere buslijnen.
3: Ja. Ja, zeker. Als er ook nog een bus overheen gaat en met die voorrangsregels. Het is toch altijd... En al die fietsen die zo hard gaan.
0: Nou ja, een explosief is afgegaan bij een woning in Hillegom. Dat gebeurde donderdagnacht aan de Lucas Schoonderbeekstraat. Na de knal ontstond brand bij de voordeur. En toen de brandweer kwam, was het vuur gelukkig al uit. Politie deed onderzoek en sprak met buurtbewoners. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.
3: Een caravan is vrijdag losgeschoten van een auto in Sassenheim. Dat gebeurde aan het einde van de ochtend op de Van Pallandlaan. De twee mensen in de auto kwamen net van de camping. Zij waren onderweg naar huis toen de caravan over een heuveltje losschoot. De caravan reed weg, ging door de berm en kwam in het water tot stilstand. Een bergingsbedrijf is gekomen om de caravan weer op de weg te trekken.
0: Nou, jongen, ik zie het helemaal voor me.
3: Ja,
0: caravan die zou
3: weer gebeuren. Ja.
0: Zijn nog best dure dingen ook volgens mij, die caravans, toch?
3: Nou, ik hoop ook dat er niet te veel schade is. Misschien doet hij het gewoon nog.
0: Ja.
3: Ja.
0: Het was het belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteekoproep.

0: zo langzaam sterft het weg. De muziek van de Little Wafer Band, Reminiscing uit 1978 daarvoor. Tondoa Mbaya van Eco Roosevelt komt uit Cameroen. En eind 70, begin 80 opgenomen, 2019 uitgebracht. Maar het is ook bekend geworden door Disclosure. Dat was een beetje Housie de Bousie met Tondo.
1: Housie de Bousie.
0: Ja, die oude nummers die worden een beetje gehoust tegenwoordig.
2: Het weer in de regio.
3: Het weer in de regio.
0: Nou, ik kwam hier weer naartoe fietsen vanochtend. Het was niet koud.
1: Ik had windje mee.
0: Ja, nou, ik had een hulpmotortje. Nou, daar had ik het ook wel mee, denk ik. En ja, dus ik had het idee, ja, winter is het niet meer, maar het zonnetje is er ook niet meer. En dan te bedenken dat het een paar weken geleden echt heet was.
1: Oh, het was zo lekker.
0: Zo, ja. Strand en zo. En de grote vraag is, ja, hoe gaat het weer zich ontwikkelen? En dat kunnen we het beste vragen, denk ik, aan Rick van der Niet. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen allemaal in de Bollestreek.
0: Goedemorgen in de Bollestreek. Hey, hoe gaat het weer zich ontwikkelen?
4: Ja, we zitten nog volop in het weer wat je net noemde. En we zitten ook in een stroom van lage drukgebieden die allemaal voorbij komen vanuit Zuid-Engeland naar Scandinavië. Daarom houden we toch wel relatief veel wind deze dagen. En omdat deze wind natuurlijk over zee aankomt, blijft het relatief koud. En vandaag is het een graadje of 17. Hè, dat is echt wat anders dan een paar weken terug. Maar maximaal is dat. Is wel wat zon, afgewisseld door wat wolkjes. Het blijft zeker wel droog. Dus dat is wel weer lekker.
1: Dat is goed.
4: En die west-noordwestenwind is toch wel kracht 5 à 6. Dus dat merk je toch best wel. Later op de dag neemt die pas wat af. Dat hebben we het al over de einde van de middag. En dan wordt het misschien nog wel wat. Ja, dan blijft het nog wat langer lekker. Nou, het is vandaag rond 5, rond 3 uur hoog water. En zeewater is toch, warmt toch wel op. Door de warme golfstroom en is onderhand bijna 16 graden. Nou, de nacht komt het af tot een graad of 14, dus er is niet veel temperatuurverloop tussen 's ochtends en 's middags. Dus vandaar dat je het vanochtend ook niet zo koud vond. Nou, de zondag verloopt droog, half bewolkt, graadje 17, iets meer zon als op de zaterdag. De wind die blijft wel aanwezig, nog steeds met een kracht 5 à 6. En dan uit het noordwesten, dus komt hij eigenlijk recht van zee. En dat, dat houdt de temperatuur toch wel onder de duim.
0: Mm.
4: Nou, vanaf dinsdag, dan komt de zomer weer een beetje terug. Met hogere temperaturen rond 22 en later in de week 25 graden. En dat komt omdat er meer zon komt en minder wind.
1: Lekker, daar doen we het voor.
4: Ja. We kijken ernaar uit. Elke keer beloven de weermodellen mooi weer. En dan schuift het net zo hard op als de dagen voorbij gaan.
1: Ja.
0: Maar wordt het weer zo heet dan, Rick? Of niet?
4: Nee, het wordt niet super heet. Maar het wordt wel iets warmer als normaal.
1: Nou, als de 20 in de graden
4: maar dat
1: komt,
4: is echt vanaf dinsdag pas. Omdat dan de hoge drukgebieden boven Europa zich wat meer ontwikkelen. En die houden die lage drukgebieden dan een beetje op afstand. Wat nu niet aan de hand is.
1: Lekker. Heb jij nog een weerspreuk voor ons?
4: Ja,
1: ik ben heel lang
4: weg
1: geweest.
4: Ja, nee, dat is allemaal heel goed. In deze periode, ongeveer 10 tot 15 juni, is er vaak wel sprake van schaapsherderskou, noemen ze dat dan. Dat is vaak een periode met noordwestelijke stroming, waardoor de traditionele dip in de temperaturen optreedt. Nou, dat is precies dit jaar aan de hand. Dat gebeurt niet elk jaar. Want normaal is het een graadje of 20 rond deze tijd van het jaar. En in 23 en in 25 was de juni record warm.
0: Okay.
4: Ja, dat heeft nu weer gewoon met normaal weer te maken.
1: Schaapsherderskou, vind ik wel een mooi woord.
4: Schaapsherderskou.
0: Ja. Ik wilde het net vragen inderdaad, ja. Die gaan we onthouden.
4: Ja.
0: Goed, Rick, bedankt voor het weer weer.
4: Oké, okay, tot weer.
0: Tot weer, lijkt mij helemaal goed. Ja, dat was Rick van der Niet. En daarachter doen we een disco-klapper. James Brown nu op de radio.

0: 1994, Marco Borsato met zijn doorbraak als Nederlandstalige liedjeszanger. Daarvoor deed hij alleen maar Italiaans. En geschreven door John Eubank. Die we verderop in het programma ook nog tegenkomen als tekstschrijver. Dat hoor je vanzelf voorbij komen. En daarvoor People Get Up and Drive Your Funky Soul was James Brown uit 1973. Het is 9:10. Je luistert naar Ontwaken in alle smaken.
1: Uit onderzoek blijkt.
0: We hebben wat gevonden, hè?
2: Ja, ze bestaan. Zingende muizen. Het grootste talent is Elston's zingende muis. Scotinomus tegina in het Latijn. De diertjes leven in Centraal-Amerika en zingen elkaar soms 10 minuten lang toe met liedjes die wel 100 verschillende noten kunnen bevatten.
0: En je hebt wat gevonden, hè?
2: Ja, ja, volgens mij hebben we hier het geluid.
0: Kun je hier even de geluiden van de zingende muizen doen? Kijken. Oh, wacht. Ik moet wel het geluid aanzetten.

0: Kun jij dit zingen?
1: Ja, nou ja, hij produceert inderdaad lange fluitende kreten die wel 10 seconden kunnen duren.
0: Ja.
1: Overigens doen bijna alle muizen dat. Alleen is het meestal ultrasoon geluid, dus dat horen wij niet. Maar huismuizen zingen ook voor elkaar.
0: Ja, dat weten we dan ook weer. Even kijken, hebben we nog wat andere dingen? Ja, de meest welvarende Nederlandse mannen.

0: leven gemiddeld 9 jaar langer dan de minst welvarende Nederlandse mannen. Dus geld heeft wel degelijk te maken met levensverwachting.
1: Ja. Je kan waarschijnlijk ook gezonder eten kopen en zo. Want dat blijft toch nog steeds wat duurder dan de rest, hè?
0: Personal trainer nemen.
1: Ook dat. Ook dat. Ja. En jij? In welke categorie schaar jij jezelf?
0: Meest welvarend, dat denk ik nog niet, hoor. Moet nog iets hard werken.
1: Nee. Nou ja, voor 9 jaar langer is het wel de moeite.
0: Ja, dat is
1: Nederlanders geven vandaag een slordige 10,5 miljoen euro uit aan cosmetica en parfum.
0: Heb je make-upje op vandaag?
1: Ik heb wel een klein make-upje op vandaag, ja.
0: En parfum?
1: Maar ik geef er niet zo heel veel geld aan uit.
0: Nee.
1: Parfum heb ik nog niet op, nee.
0: Nee.
1: Dan was het vanmorgen even te gehaast voor.
0: Nee, je bent niet iemand die zich helemaal vol kladdert.
1: Nee.
0: Ja, zo ken ik je ook niet. Dus dat scheelt dan natuurlijk weer, hè?
1: Ja, dat scheelt een hoop geld.
0: Het waren onze, dat zeker, onze onderzoekjes. En dit is de nieuwe single van Alex.

0: Narada, Michael Walden en Patty Austin samen. Gimme, gimme, gimme uit de jaren 80. Ja, dat is echt een groot hit hoor. En daarvoor, even kijken. Ja, Passenger, Alex Warden, nieuwe single. De opvolger van Fever Dream. En dat, is dan, dat zijn dan van die, ja, hoe noem je dat Nadine? Van die terugkomende plaatjes. Dus we hebben nog nooit van Alex Warden gehoord. Heeft dan een hit, kan meteen weer een plaat achter weer eentje. Dus we moeten eraan wennen,
1: denk ik. Pakken, ja.
0: Ja, inderdaad. Goed, het is 8:50.
2: Uit de krant gegrepen.
0: En wij keken in de krant en vonden een verbijsterend bericht.
1: Ja, het zal je overkomen. Een kraslotje kopen, 500.000 euro winnen.
0: Lekker.
1: En vervolgens het geld niet kunnen innen. Het overkwam een Nigeriaanse man die al 10 jaar probeerde om een verblijfsvergunning in Italië te bemachtigen. Maar dit jaar pas verlossend nieuws kreeg. Mm-hmm. Hij had gespaard en daar kocht hij voor 5 euro een lotje voor de loterij. En hij won 500.000 euro.
0: Zo.
1: Maar ja, als je geen verblijfsvergunning hebt,
0: mag je hem niet innen.
1: Dan mag je hem niet innen. Dus hij had allerlei dingen bedacht. Hij heeft zelfs een vriend gevraagd dat hij daarop kon storten. Maar die lichtte hem op en zou hij nog maar de helft van krijgen.
0: Jongen.
1: Ja, supersneu. Nu is het inderdaad wel. Hij heeft nu een verblijfsvergunning gekregen. Omdat hij het Italiaans heel erg goed beheerst. En omdat hij ook werk heeft gevonden bij Mama Afrika. Een of ander mooie Afrikaans voedingsproducent bedrijf. Ja, dus nu is het volgens mij allemaal weer in kannen en kruiken. Maar
0: dus het is eind goed al goed wel.
1: Eind goed al goed.
0: Ja, ja, want hij had een bankrekening nodig waar dan dat geld opgestort kan worden. En dat lukt
1: die
0: alleen,
1: kan je alleen
0: als
1: krijgen als je
0: verblijfsvergunning. Dus ja, hij had wel geld gewonnen, maar ze kon het niet aan hem geven.
1: Nee, klopt. Ja,
0: is dat, hè?
1: Ja, ook daar duurt het dus super lang voordat mensen een...
0: Ja, maar ja, ik vind een verhaal met een happy end vind ik natuurlijk wel altijd
1: goed. Ja, dit is mooi. Ja. Als hij maar niet die vergunning heeft gekregen vanwege het geld.
0: Nee. Nee, hij kon heel goed dit doen,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, exact.
0: Dat was wat ons opviel in de krant van vandaag.

0: Uit het bakje klassiekers uit de jaren 70. De YMCA was de Village People. En tegenwoordig echt wel een anthem geworden.
1: Ja, anthem van de LGBTQ gemeenschap. Ja. Het is wel een leuke vooruitblik naar onze zaterdag. 27 juni zitten wij weer hier op de radio. En ik ben benieuwd wat er allemaal op het programma staat die dag.
0: Ja, dan maken we de laatste van dit seizoen.
1: Roze Zaterdag Noordwijk.
0: Kijk, ja. Dat alvast aangekondigd voor Dinah Washington uit 59 was dat alweer. En Cry Me a River. Oh, ze is er weer. Ja.
1: Is het alweer
2: Pietje
1: zo
2: en Nadine, ja? Jullie hebben nu pauze. Wanneer zijn jullie terug?
1: Over 6 minuten en 44 seconden.
0: Doe maar. Vaak en niet alles maken.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
17: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
18: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollenstreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
21: En Nadine.
22: Ah, we zijn er weer.
23: Goedemorgen.
24: Are you

0: romantiek is weg. Een artiest die de slappe lach krijgt. Maar wel grappig, hè?
1: Heel grappig, ja.
0: Hij was, schijnt afgeleid te zijn door de achtergrondzangeres. Die toch wel vaker bij zijn concerten zingt. Maar ja, die zat erg hoog dit keer.
1: Ja. En je kan ook zo in de lach schieten als iemand anders zo heel erg moet lachen.
0: Ja, ja, dan kan je ook niet meer stoppen, hè?
1: Dus, heerlijk.
0: Het romantische Are You Lonesome Tonight begonnen we mee dit tweede uur van Ontwaken in Alles Maken. Goedemorgen allen, we zijn er weer in de Bollestreek. Ik zie steeds meer, of ik wil het misschien, steeds meer zon doorkomen. Heb jij dat ook, als je naar buiten kijkt?
1: Nou, ik voel vooral elke keer een luchtstroom hier naar binnen waaien.
0: Heet het koud?
1: Nou...
0: Oké, okay, dan doe ik het raam dicht.
1: Nee, heerlijk zo, maar het is nog niet per se zonnig.
0: Nee, dat is waar. Goed, wat gaan we doen in dit uur, Nadine?
1: Nou, we nodigen je uit om een paar mooie locaties en evenementen te bezoeken dit weekend in de regio. Een van mijn favorieten is de ruïne van Kasteel Teijlingen. Daar vindt dit weekend het riddertoernooi te paard en te voet plaats.
0: Oh, leuk.
1: Ja, in het historisch centrum Noordwijk Binnen wordt voor de 40ste keer de markt onder de linden georganiseerd. Plantjesmarkt in de volksmond. En het Schilderfestival in Noordwijk gaat deze week weer beginnen. Redenen genoeg om op pad te gaan, lijkt me zo.
0: We gaan echt richting de zomer, hè?
1: Lekker, hè? Ja, al die leuke dingetjes.
0: Echt allemaal weer van start. En we hebben daar lekker zo'n muziek om bij wakker te worden. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. En deze komt alweer uit 2013, vrienden. Lijkt gisteren. Het is Clean Bandit en Jess Klin en What a Bee bij Bo.

0: ja, Gordon.
1: Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou.
0: Je was hem aan het meegomen, hè?
2: Ja, dit is wel...
0: Je durft er geen luide stem op te zetten, maar...
2: Nee, dat kan ik niet zo goed. Onder de douche.
0: Je was nog wel tekstvast.
2: Jazeker, dit liedje ken ik uit mijn hoofd.
0: De doorbraak van Gordon was dat in 1991, kon ik maar even bij je zijn. Geschreven door John Eubank. En ik zei in het vorige uur bij Marco Bassato, ja. De dromen zijn bedrog. Ook geschreven door die John Eubank.
2: Nou, die heeft wat liedjes op zijn naam, denk ik.
0: Hij is veelzijdig voor Clean Bandit, Wannabe. En dat Clean Bandit, dat heeft een klassieke achtergrond. Ze kenden elkaar van het conservatorium. En het is eigenlijk ontstaan omdat een van de leden een streekkwartet begon te bewerken op de computer. Nou, dan krijg je dit.
2: Mooi.
0: Leuk was dat.
2: Ja.
0: Het is 17 over 9, dus dat is ruim 9:15. Je luistert naar Ontwaken in alle smaken.
2: Ja, heel iets anders gaan we doen. Ridders, paarden en eeuwenoude gevechtstechnieken. Komend weekend komen de middeleeuwen tot leven bij de ruïne van kasteel Teylingen. Beheerder Gerard Rutgrink vertelt er meer over.
0: Gerard, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, hallo.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, we zijn er zeker klaar voor. De paarden hebben alweer lekker te eten gekregen. Ze zijn gewassen. En we gaan straks starten met het toernooi te paard.
2: Ja.
3: En ook het toernooi te voet.
0: Vertel.
3: Een heerlijk weekend met ridders, ridderlijke gevechten. En een mooie aankleding rondom de kasteelruïne. Als ik zo hier kijk over het veld, allemaal kampementen, middeleeuwers. Die zitten allemaal nog even lekker een hapje te eten. Hebben heerlijk geslapen. Het is best wel wat winderig, maar ja, op Teylingen is het altijd wind. Ja. En dit weekend hebben we dus een toernooi te paard en te voet. Arne Koets, die kwam ons van het najaar kwam hier bij ons. En Gerard, ik wil graag weer een keer op Teylingen. Wil ik laten zien wat we zo al kunnen doen. Arne heeft een speciale band met Teylingen. En hij heeft een aantal ridders uitgenodigd uit heel Europa. Om hun kunnen te laten zien. En het mooie ervan is ook een lokale ridder is aanwezig.
2: Oh.
3: De heer van Teylingen.
2: Kijk.
3: De zoon van de heer van Teylingen, beter gezegd.
0: En hij is in pak of in harnas? Hoe zeggen we dat?
3: In harnas, ja, ja. Nu natuurlijk niet, straks wel. Wat dat betreft is het ideaal weer voor de mensen. Want in je harnas wil je niet graag staan met 25 graden. Maar zo rond de 20 graden, licht bewolkt en een heel klein zonnetje. Ideaal om dit allemaal te kunnen aanschouwen.
2: Ja, ze zijn altijd inderdaad flink uitgedost, hè, die ja. Ridders. En ik zag in het programma ook dat er iets over de kleding en...
3: Ja, dat alles, klopt, inderdaad. Het toernooi te paard, dat is, begint om 12 uur.
2: Yeah.
3: Dan hebben we even een kleine pauze. Dan hebben we om 2 uur begint de aankleedshow, zoals we dat even noemen. De uitleg over de kleding. En om 3 uur begint het toernooi te voet. En daarna hebben we de wapenknechten, die moeten natuurlijk ook oefenen. En die hebben daarna nog een toernooi.
0: En zien die er dan anders uit, die wapenknechten? Hebben die ook een harnas? Of
3: die hebben ook een harnas, zeker. Zeker. Maar allemaal wel de juiste bescherming natuurlijk.
0: Oké, dus en dan met zwaarden en zo?
3: De paarden zijn 's morgens.
0: Ja?
3: Dus tenminste, 's morgens van 12 tot 1 is die zogeheten joust. En ook andere dingen uitleg over dit gebeuren. Overigens, Arne is iemand die door heel Europa dit soort dingen doet. Het is een betaalde job voor hem. Alleen voor Teylingen heeft hij zo'n speciale band. Hij is uit Duitsland deze kant op gekomen en zegt, Gerard, ik kom.
2: Oh, bijzonder, ja.
0: Ja, nee, ik zei trouwens zwaarden en niet paarden.
3: Oh, zwaarden, jazeker. Ja, ja, ja, zwaarden. Ja. Ja.
0: Maar is het echt een zwaardgevecht met een schild? Of wat?
3: Ja,
0: beschrijf
3: dat klopt,
0: het is.
3: Ja. Nou ja, je staat in full harnas. Dus dat is een harnas van tegen de 40 kilo. Je volledig beschermd. Want ja, maandag moeten we wel weer gewoon een 21 eeuwer zijn natuurlijk.
2: Ja, ja.
3: Ja. Dus, en dan heb je inderdaad een schild. Of een heel klein schild heet een beukelaar. Waardoor je goed zicht hebt op de tegenstander. En via een puntensysteem dat je elkaar dus raakt op de borst of op de bovenbeen. Niet op het hoofd. Dat mag niet. En de marshals die staan daaromheen. En die houden de puntentelling in de gaten. En op die manier komt er een winnaar uit.
0: Hij is wel veilig.
3: Ja, ja. Absoluut.
2: Ja. Ja, ik vraag me altijd af waar je al die mensen vandaan krijgt. En hoe het kan dat ze al die spullen zo hebben. Ik weet niet of je... Heb je wel eens gezien, Pieter, daar? Dat iedereen daar... Die slaapt daar ook, wat je zegt, inderdaad.
3: Ja,
2: en het zijn altijd hele bevlogen mensen die superveel weten ook over...
3: Hun hobby is het uitbeelden van de geschiedenis. Van, ja. Ook van een bepaalde periode. Dit is de periode 1450-1500. Aan het eind van de middeleeuwen dus. Ja, dat is heel anders dan 1430-1440. Ja. Onze kleding was in 1970 ook anders dan 1980.
2: Ja.
0: Maar dit zijn dus echt liefhebbers, vrijwilligers. Dit is een bepaalde groep waar je contact mee hebt?
3: Ja, er zijn duizenden reenactors in Europa. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Slag van Waterloo. Een heel andere periode. Daar staat zomaar 10.000 man en vrouw op het slagveld.
0: Ja.
2: Ja, bijzonder hoor. Ja,
0: en,
2: dat altijd.
0: En leuk voor de mensen, inderdaad, goed weer. Het is dan vandaag en morgen twee keer dezelfde lijn.
3: Van 11 tot 5.
0: Ja.
3: We houden de kosten, gelukkig kunnen we laag houden. Dus entree is €8 voor volwassenen en voor kinderen €4. Ik zou zeggen, kom alle, we hebben een ruime parkeerplaats en ook een grote fietsenstalling.
0: Ja, want het is Kasteel Teylingen, dat is net dat beginnetje van Sassenheim, hè, geloof ik.
3: Ja, we zijn nog net voorhoud.
2: Ja. Ja, ik denk dat iedereen het wel weet te vinden. Die mooie toren die toch overal tussendoor...
3: Die steekt hoog boven alles uit.
2: Ja, precies. Mooi plekje altijd. Dus ga dat zien. Heel leuk.
0: Ja, heel veel succes ermee, Gerard.
3: Oké, dank u wel.
2: Doei.
0: Dat was Gerard de Rutger. Hij is voorzitter, maar ook kasteel hier bij Kasteel Teylingen. En dit is op de radio nu In Excess.
4: You might know I'm original sin, and you might know how to play with fire.

0: Save the World Today. Het was eigenlijk de terugkeer van de Eurythmics. Ze hadden hits in de jaren 80, maar dit kwam uit 99. Daarvoor In Excess en Original Sin. Lekkere klassieker. En die zanger daar, Michael Hutchins, heeft later helaas zelfmoord gepleegd. En zijn beroemde vriendin was Kylie Minogue.
1: Oh ja.
0: En daar was toen heel veel gedoe over. Want die was met Jason Donovan, dat was een keurige jongen. En toen ging ze opeens met Michael Hutchins. Maar het was nog steeds haar grote liefde, wat ik begreep. Goed, het is 9:30 geweest.
2: De platenkeus van Nadine van Eekris.
0: Wat heeft voor me gevonden?
1: Ja, ik ga er niet te veel woorden aan wijden. Maar ik bedacht gisteren, wat zal ik voor platenkeuze doen? En ik ga nog steeds heel goed op een feestje wat ik vorige week heb gevierd. Met de vriendengroep waar ik sinds mijn middelbare schooltijd.
0: Oh, wat leuk joh.
1: Meega. Ik vierde vorige week mijn 40ste verjaardag.
0: Huh? Dat heb je niet verteld.
1: Nee.
0: Dus je bent 40 nu. Yeah.
1: Ik ben 40 geworden en ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n ding. Behalve dat ik daar dus een heel leuk dinertje heb gevierd met mijn allerbeste vrienden. We zaten uiteindelijk met 20 man aan tafel. Want al die vriendjes en vriendinnetjes hebben ook allemaal weer partners gekregen. Oh, en dat gaat allemaal heel goed samen. Dit liedje is eigenlijk wel een ode aan vrienden van Guus Meeuwis. Ja. En wij hebben ook regelmatig bij Guus in het stadion gestaan en dit heel hard meegezongen. Dit is een ode aan mijn vriendjes.
0: Het moet gewoon.
2: En dit is voor deze zaterdag de platenkeus van Nadine van Eekris.

0: Ja. Het was,
1: De platenkeus van Nadine van Eekris.
0: Ja, hoor je elke keer voorbij komen als Nadine hier is. Dus, maar gefeliciteerd, 40 joh. Hele leeftijd.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik ben je nu aan het plagen.
2: Ja.
0: Ik weet dat je er tegenop zit. Voor je feit ben je 50.
2: Precies, ja. Dat vind ik misschien wel erger.
0: Dankjewel. En
2: bedankt. Ja. Hoe staat jouw tuin erbij eigenlijk?
0: Grotendeels bestraat.
2: Oh, nou. Vandaag kun je wel weer je slag slaan om mooie tuinplanten te kopen. Want het is weer Markt onder de Linden in het historische hart van Noordwijk Binnen. Een speciale editie, want de tuinmarkt in de volksmond viert haar 40-jarig jubileum. En bij een lustrum hoort een feestelijk programma. Maaike van Koningsveld-Krul is al ter plaatse op het Lindenplein.
0: Nou Maaike, goedemorgen.
3: Goedemorgen daar.
0: Jongen, 40.
3: Pas af.
0: 40 ja. jaar, 40 jaar.
2: 40 jaar.
3: Ja, 40 jaar. En ik hoor net dat de tuin niet, dat jullie tuinen bestraat zijn.
2: Nou, niet met mij niet hoor.
3: Goed zo. Ja, wat 40 jaar geleden begon met de eerste open tuinen, de verborgen tuinen in de mooie Voorstraat en het Lindenplein, die achter de huizen liggen, is uitgegroeid tot een historische markt.
2: Ja.
3: Met, heel veel groen, heel veel kwekers, bijzondere kwekers, maar ook brokanten. Je kunt hier van alles scoren als je van antiek houdt. Er is een live doorlopend muziekprogramma. En natuurlijk de open tuinen, die 2 dagen lang te bezichtigen zijn, exclusief, waar de bewoners vol trots aan gewerkt hebben.
2: Ja, leuk.
3: Ja. Echt heel leuk.
2: Word je altijd wel op goede ideeën gebracht, Pieter. Dus wie weet voor die straatjes.
0: Ja, maar we hebben ook wel bakken opzij, hoor.
2: Oh,
0: wel bakken opzij.
2: Ja, je kan ook mooie tuin in bakken hebben natuurlijk. Ja, ja.
3: Dat is zeker.
2: Ja, ik zag dat jullie ook, want je kunt, nou ik volg jullie op Facebook en jullie hebben zo mooi elke keer nieuwe kraamhouders gepresenteerd. Ik zag mooie hanging baskets voorbij komen. Daar word ik ook altijd wel vrolijk van.
3: Ja, het leuke is dat heel veel kraamhouders, het zijn er 200, gewoon terugkomen. Omdat ze dit de sfeer zo leuk vinden, maar ook iedereen, het verbindt het groen.
2: Ja.
3: En de hanging baskets, die komen ook elk jaar terug. Dus dat is helemaal fantastisch.
2: Ja, leuk.
3: En wat bijzonder is dit jaar is dat we een pop-up plein hebben. En dat zijn de wat kleinere kraamhouders die dan hun kunst komen laten zien. En daar zit ook gerecyclede kunst bij. Maar er wordt ook live geschilderd. Dat noemen ze en plein air.
2: Ja.
3: Dat is te bezichtigen. En wat ook bijzonder is aan deze lustrum editie is dat meer dan 40 Noordwijkers, dus in de gemeente Noordwijk, kunstwerken hebben gemaakt. Dus dat zijn echt van hele mooie schilderijen, maar beelden, glasblaaskunst. En dat wordt geëxposeerd in de Oude Jeroen. Dat is de oude kerk hier in het midden, waar alles omheen gebouwd is.
2: Ja.
3: Ja.
2: Leuk. En die plein air schilders die kunnen we vinden op het Lindenplein, hè? Zag ik?
3: Op het Lindenplein, maar vooral ook rondom het pop-up plein dit jaar. Want de markt is wat uitgebreid.
2: Ja.
3: En bij het Lindenplein is ook nog het plantenasiel te zien. Dus dat is waar je planten kunt brengen en adopteren. Als je plant een beetje uit voegen gegroeid is in je huiskamer.
2: Oh ja.
3: En er is vandaag een plantendokter. Die is echt niet te missen in zijn witte jas. Net de echte dokter. Die geeft adviezen als je wat problemen hebt met je kamerplanten of in de tuin.
2: Oh ja.
3: En je weet niet hoe je dat kunt oplossen.
2: Oh ja, dus je neemt je plant mee of op een fotootje inderdaad. En dan geeft hij tips en tricks. Ja. Oh, superleuk.
0: Ja. 200 centhouders is heel veel. En die staan dan opgesteld rondom het plein dus.
3: Rondom het Lindenplein en in de Voorstraat, een deel daarvan.
0: Ja.
3: Er is ook aansluitend een braderie in de Kerkstraat zelf. Maar de Markt onder de Linden is echt op die locatie. En die zal zo dadelijk ook feestelijk geopend worden door onze burgemeester. Terwijl de kindjes van het kleinkoor de opening zullen zingen.
2: Ja, leuk.
3: Dus dat is heel leuk. Ja.
2: Ja, dat is echt het speciale aan de jubileumeditie ook, denk ik.
3: Ja.
2: Het was niet al elk jaar, toch, dat de burgemeester het opent?
3: Nee. Dit is echt een speciale editie. We hebben zelfs iemand gevonden die 40 jaar geleden aan de wieg stond. Die hebben we geïnterviewd. En daarvan mogen we ook de scheepsbel lenen. Waarmee straks de markt echt geopend wordt om 11:15.
2: Ja.
3: Ja, want klokjes rond.
2: Oh ja, precies. En 40 jaar geleden was dat, want we noemen het ook wel eens plantjes.

0: supermarkt of tuinmarkt. Klopt. Dat is eigenlijk niet meer wat het tegenwoordig is, denk ik. Daar doen we het tekort mee. Maar het is ooit echt begonnen als plantjesmarkt, hè?
1: Ja, door de tuinvereniging, de tuinclub. Waar die dus hun hekjes openzetten, wat stekjes voor hun huis. Mm. En mensen toelieten om hun tuinen te bekijken.
0: Ja,
1: zo is het ontstaan.
0: Ja,
1: en later heeft de Oude Dorpskern, die hier het historische centrum bewaakt en de cultuur naar buiten brengt, heeft zich daarbij aangesloten. En ja, zo is het iets heel groots geworden.
2: Ja. Het is niet meer weg te denken, hè? Dus de 40ste keer. 11 ja. uur gaan we beginnen. Het hele centrum van Noordwijk is markt vandaag.
1: Ja. Noordwijk binnen, ja,
2: ja,
1: zeker.
2: Inderdaad. Nou, heel veel plezier ermee, Maaike.
1: Dank je wel en bedankt dat ik mocht komen.
2: Graag gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Dank je wel.
1: Dag.
2: Hi. Het was Maaike. Mark Ronder de Linde. Dit is bekende Fever. Covered. Never knew how much I love you.

0: You ain't right, Rick.
1: Iedere zaterdag van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken. Dit is

0: Ja, het was Samuel Welten. We kennen hem van het Kids, hoe heet dat? De Voice Kids. En hij had natuurlijk ook Echte Liefde is te koop. En ik geef toe, het is natuurlijk een commercieel liedje, want we kennen hem van de Albert Heijn commercial, maar miljoenen keren gestreamd. En ik wilde aan je vragen, Nadine, is je huis al oranje? Maar jij moest nog even opzoeken wanneer Nederland dat verliest. Nee, je vroeg eerst of Nederland wel meedeed.
1: Ik wist eigenlijk niet of Nederland... Ik wist dat Curaçao meedeed, want ik wist dat die getraind hadden hier in Noordwijk. Maar ik wist eigenlijk niet of Nederland ook meedeed. Nee, sorry.
0: Morgen, hè?
1: Ik ben
0: morgen,
1: niet zo'n voetbalfanaat. Ik hou meer van kunst.
0: Heel goed. Nou, mooi bruggetje.
1: Ja, mooi bruggetje. Ja, Noordwijk verandert namelijk deze week opnieuw in één groot openluchtatelier tijdens het Schilderfestival Noordwijk. Maar liefst 52 professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland trekken de natuur in het dorp in om plein air te schilderen. We hoorden het net ook al voorbij komen op de tuinmarkt. Het moment om unieke kunst gemaakt in eigen dorp te kopen. Cuny Blom is van de organisatie en blikt met ons vooruit.
0: Ja, want het gaat maandag van start. Cuny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Was het nog moeilijk om al die schilders bij elkaar te krijgen?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk moeten we meer mensen teleurstellen dan dat we moeite moeten doen om schilders bij elkaar te krijgen.
1: Okay. Oh ja.
0: Maar het is wel weer gelukt. Hoeveel gaan er meedoen?
2: 52. Oh. Ja, en het grappige is dat er steeds meer mensen uit het buitenland als schilders komen. Dus die vliegen vanuit Amerika, Canada, Duitsland komen ze vandaan, Frankrijk. Dus dat is een heel internationaal gebeuren.
1: Ja, geweldig. Blijft Noordwijk dan toch iets intrek voor kunstenaars hebben, hè?
2: Ja, want vorig jaar vertelde een Amerikaanse kunstenares dat ze dus buiten zat te schilderen en dat ze van mensen een kopje koffie kreeg aangeboden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Oh.
2: En ze zei ook van, ja, normaal moet ik met auto ergens naartoe. Nu kan ik lopen en ik denk, oh, dit is een mooi plekje. En dan ga ik zitten en dan ga ik schilderen.
1: Ja, bijzonder. Ja, het is altijd leuk om inderdaad, je loopt zomaar overal kunstenaars tegen het lijf.
2: Ja,
1: of het nou op het strand is of in de duin of op het, op het Lindenplein inderdaad, waar we het net over hadden.
2: Ja.
1: Ja, leuk dat ze dan... Want zij mogen zelf die plekken uitzoeken, denk ik? Of bepalen jullie waar ze...
2: Zelf, ze mogen helemaal zelf beslissen waar ze gaan zitten. Ja.
1: En het thema dit jaar is Ode aan de Natuur.
2: Ja.
1: Dus ik verwacht vooral veel mensen in de duin en op het strand. Of heb jij nog, denk je dat er ook wel originele keuzes tussen gaan zitten?
2: Jawel, je kan natuurlijk ook, soms mensen hadden ook zoiets, oh, human nature is natuurlijk ook een, we hebben ook modellen, sessies, dus het kan ook, het kunnen ook mensen zijn. Dat is ook een mooi product van de natuur.
1: Ja, precies, horen we gewoon bij.
2: Ja.
1: En ik las ook ergens dat je... jullie hebben natuurlijk in de tent, wou ik zeggen. Maar ik weet niet of jullie daar een mooiere naam voor hebben.
2: Ja, precies.
1: Daar wordt alles tentoongesteld, hè?
2: Ja. Van 's morgens 11 tot 's avonds kunnen mensen vanaf dinsdag eigenlijk binnenlopen. En alles wat gemaakt wordt hangt gewoon vers aan de muur.
1: Ja.
2: Aan de wand.
1: Ja, dus als je iets herkenbaars wil scoren, dan is dat deze week de mogelijkheid.
2: Het
0: loopt ook helemaal door, hè, als ik hier zo het programma zie. Want hebben jullie nog een website dat alles op een rijtje staat?
2: Ja, www.schilderfestival.nl. Ja.
0: Oké, nou, dat moet helemaal goed komen. Ik ga je er heel veel plezier bij toe wensen.
2: Dank u wel.
0: Cuny, het wordt wat leuk, denk ik. En dank dat je bij ons was.
2: Leuk dat ik mocht even wat vertellen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Nou ja, en dit is eigenlijk wel een heel evenement. Dus ja, we vinden het wel leuk om daar aandacht aan te besteden.
2: Ja, helemaal goed.
0: Veel plezier.
1: Nou, dat in de gaten. Dankjewel.
2: Alsjeblieft. Fijne dag.
0: Ja, het Schilderfestival Plein On Air. Nee, Plein Air heet het, hè?
2: Ja.
0: Maandag gaat beginnen. Spannend. En dit liedje is heel mooi. Normaal spelen ze wat stevige muziek, maar dit was opgenomen met 3 akoestische gitaren. En je gelooft het of niet, het is Guns N' Roses en Patience.

0: Kijk, dat is Feet Child of Mine vind ik leuk. En November Rain vind ik leuk. Maar hier kan ik ook van genieten. Deze Patience. Guns N' Roses uit 1989. Bracht ons alweer aan het einde van deze radioshow. Ontwaken in alle smaken. Maar we gaan er niet vandoor voordat we je verteld hebben wat er vandaag nog allemaal te beleven valt hier.
1: Om 11 uur begint Markt onder de Linden in Noordwijk weer voor de 40ste keer. En dat was net bij ons te horen.
0: En om 12 uur is het riddertoernooi te paard en te voet bij Kasteel Peilingen. En je raadt het al, ook dat hoorde u net bij ons. Ja.
1: En vanavond om 8 uur speelt toneelvereniging Louis Bouwmeester Liefdeslied in Theater de Muze in Noordwijk. Meer hierover straks bij Nostalgiel.
0: Nou, dan hebben we dat ook alvast aangekondigd en over Nostalgiel gesproken.
1: Hij is er weer.
0: Ja, het is de radio hier, dus mensen hebben dat niet door. Maar wij draaien ons dan om en dan begint Michiel terug te zwaaien. Dat is echt wel grappig.
1: Die staat er klaar voor.
0: Ja, die gaat Nostalgiel doen tussen 10 en 12. Volgende week Henk en Dick hier. En daarna dan zijn we er voor het laatst.
1: Ja, dan zitten we op 27 juni.
0: Dat was Roze
1: Zaterdag.
0: Oh, nou, dan gaan we kijken wat ons dat gaat brengen.
1: Wat zou er in het programma staan?
0: Ja, ja. We gaan er in ieder geval dan knallend uit, denk ik. En dan zijn we er weer in september.
1: Ja.
0: Ja, jij zit weer door te denken.
1: Nee hoor, helemaal niet. Doen we niet.
0: Hey Nadine, ik ga je zien, hè.
1: Yes, fijn weekend.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

The Bee Gees en Night Fever uit 1978. In dat jaar wordt in de Kuip voor het eerst een popconcert gehouden. Bob Dylan treedt op voor 50.000 fans. Er zouden daarom nog veel muzikale helden de Kuip op zijn kop zetten. Maar dat is nu voorbij. Het laatste Kuipconcert was vorig jaar van Direct. Het is 8:08. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Half juni alweer. De officiële start van de zomer komt steeds dichterbij.

0: Goedemorgen zonder zorgen. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 9:15. Nostalgiel. En wij gaan weer een spelletje spelen. Het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik draait het om een bekende Nederlander. Zometeen hoor je een fragment van deze BN'er. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-13199. 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik? En er valt natuurlijk ook weer wat lekkers te winnen. Heerlijke ambachtelijke chocola, zo'n lekkere dikke reep. En die kan dus voor jou zijn. Ben je er klaar voor? Hier komt hij. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Thank you! Ja, Aliona en Jerry Hill zijn dus morgen ook te zien bij Eurovision in concert in AFAS Live. Net als Joost Klein en 27 andere deelnemers aan het Eurovisie Songfestival. Dit was het voor nu. Kom alle nog eens terug. Een fijne avond. Wij zijn er maandag weer. Tot dan!
0: Nou, laat het maar weten. Welke bekende stem heb je net gehoord? 071-36-13199. Zij het antwoord denkt te weten. 071-36-13199. Je mag ook even een mailtje sturen. Nostalgiel met CH, apenstaart, bollenstreekomroep.nl. Succes!

0: Hey bollenstrekers, goed dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. We gaan je deze zaterdagochtend helemaal opvrolijken. Nostalgiel. En dat opvrolijken doen we onder andere met het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik zijn we op zoek naar een bekende Nederlander. Je hebt een aantal minuten geleden een fragment van deze BN'er gehoord. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Het is in ieder geval een vrouwenstem. Dat mag duidelijk zijn. Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. 071-36-13199. Als jij het antwoord denkt te weten, 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik? En er valt natuurlijk weer wat lekkers te winnen. Heerlijke, ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere, dikke reep. En die komt naar de winnaar toe. En misschien ben jij die winnaar wel. Wil je het fragmentje nog een keer horen van deze bekende Nederlander? Nou, let op, hier komt ie, de opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Wie ben ik?
2: Thank you! Ja, Aliona en Jerry Hill zijn dus morgen ook te zien bij Eurovision in concert in AFAS Live. Net als Joost Klein en 27 andere deelnemers aan het Eurovisie Songfestival. Dit was het voor nu. Kom allen nog eens terug. Een fijne avond. Wij zijn er maandag weer. Tot dan.
0: Nou, roept u maar 071-36-13199. Als jij het antwoord denkt te weten, welke bekende Nederlander zoeken wij? En win hem die heerlijke, ambachtelijke chocola. Ik spreek je zo. Op.

0: Hallo daar. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Blijf lekker plakken. Zometeen horen we van Cool and the Gang.
1: Nostalgiel. Cameratoezicht in Hillegomse straat. Caravan schiet los van de rijdende auto. En korting voor busreizigers. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. Na een ontploffing in Hillegom komt er tijdelijk cameratoezicht in de Lucas Schoonderbeekstraat. Daar ging gisternacht een explosief af bij een huis. Vorig jaar waren in dezelfde straat ook al twee explosies. De camera blijft zeker 2 weken hangen en als het nodig is wordt de maatregel verlengd. Door de explosie in Hillegom raakte het huis beschadigd, maar er is niemand gewond. De dader of daders zijn nog niet gepakt. Op de Van Pallandlaan in Sassenheim is een caravan losgeraakt van een auto. Daarin zaten 2 mensen die net van de camping waren vertrokken en onderweg waren naar huis. Toen de auto over een heuveltje reed, schoot de caravan los. Die reed daarna van de weg af en ging door de berm en kwam in het water terecht. Er zijn geen gewonden. En een goedmakertje voor mensen die last hadden van de opstartproblemen bij streekvervoerder Qbuz. 2 maanden lang kreeg je korting in het weekend en er worden ook nog eens 100.000 dagkaarten uitgedeeld. De provincie Zuid-Holland betaalt de maatregel met de miljoenen boete die ze Qbuz hebben opgelegd. Toen die het busvervoer eind 2024 overnam van Arriva ging er heel veel mis, zoals bussen die niet kwamen opdagen. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

De zaterdagmorgen is een goede morgen met de hits van Nostalgiel. Het is tijd om wat weg te geven. Nostalgiel. We zijn namelijk aanbeland bij de ontknoping van het spelletje Wie ben ik? Wie of wie gaat er aan de haal met die heerlijke, ambachtelijke chocola? Nou, dat horen we zo meteen. We gaan nog één keertje luisteren naar de opgave van Wie ben ik?

0: en Jerry Hill zijn dus morgen ook te zien bij Eurovision in concert in AFAS Live. Net als Joost Klein en 27 andere deelnemers aan het Eurovisie Songfestival. Dit was het voor nu. Kom allen nog eens terug. Een fijne avond. Wij zijn er maandag weer. Tot dan.
1: En de bekende Nederlander die wij zochten is natuurlijk Sophie Hilbrand. Ja, Sophie Hilbrand, presentatrice van BNNVARA. Nou, de meeste mensen hebben haar stem wel herkend. Er waren een paar foute inzendingen. Maar we hebben een winnaar. En dat is Els uit Noordwijkerhout. Els, als er vanmiddag iemand bij je aanbelt. Het is goed volk, want ik ben het namelijk. Ik sta bij je op de stoep met heerlijke ambachtelijke chocola. Gefeliciteerd.

Nou, ons Porsche ochtendgymnastiek hebben we ook weer gehad. Het is vandaag 13 juni. Vandaag in 1844 wordt het cilinderslot uitgevonden. Alleen met de goede sleutel kan je het slot openen of sluiten. En vandaag in 1956 verschijnt in een Duits blad een artikel waarin staat dat onze koningin Juliana wordt beïnvloed door een alternatieve genezeres. Het is het begin van de Greet Hofmans-affaire. Dan de jarige. Zanger Henk Wijngaard is 80 geworden en actrice Isa Hoes is ook jarig. Ze is nu 59. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Ah, mijn rug.
17: Beweeg.
16: Hé, wat? Huh?
17: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollestreek.
19: Met

0: Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is nu 12 minuten over 11. Dus wij schakelen met Sassijn, wij schakelen met Boekhandel Wagner. En we zeggen goedemorgen tegen Willemien.
1: Goedemorgen Michiel, goedemorgen luisteraars.
0: Zo, hoe is het ermee?
1: Nou, helemaal fantastisch eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja?
1: Nou, daar ben ik meestal wel positief, maar het was wel gisteravond. Ik zit nog steeds na te genieten van ons bezoek met Simon.
0: Ja.
1: En hij stond veel te vroeg voor mijn neus. Ik dacht, jemig, kriel, wat kom je allemaal doen? Dus ik zei ook echt letterlijk van mijn hart van, shit, ik ben nog niet omgekleed.
0: Ja, nou, voor de duidelijkheid, mensen die het niet weten, Simon Keizer. Hè?
1: Oh, sorry, excuus. Ja, heb je helemaal gelijk. En ik ga er gewoon maar vanuit dat iedereen ons allemaal maar weet en volgt enzovoort. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Simon Keizer van Nick en Simon, zou ik daar helemaal voordelig zijn? En die heeft een boek geschreven, Wat moet, dat moet. Heel open en eerlijk verhaal. En niet weer van, oh, weer een BN'er die een verhaal schrijft. Want dat hoor je en dat begrijpen we ook. Maar dit is, ik heb hem zelf ook gelezen. Petra heeft hem gelezen en die heeft hem geïnterviewd. Maar het is echt een heel mooi, integer verhaal wat hij heeft meegemaakt. Hoe hij zich heeft gevoeld al die jaren. En waar hij nu gewoon met zichzelf mee bezig is. Waar heel veel mensen tegenaan lopen. En dat maakt het gewoon wel heel bijzonder dat hij daar zo open over is. We werden super verwend met de liedjes die hij ook daartussendoor gezongen heeft. Ik begreep van de uitgever dat hij over het algemeen 1 à 2 liedjes zingt bij een optreden, want hij doet wat meer boekhandels aan. Mm-hmm. Niet al te veel, maar een stuk of 10. Hij had er al 4 gehad, maar ik weet het niet hoor, maar we zijn gewoon vreselijk verwend, want we hebben echt de hele avond geluisterd naar zijn verhalen, de interviewer. Er was ook veel ruimte voor de mensen zelf om vragen te stellen. Het was gewoon heel, heel fijn samen zijn. En eigenlijk hebben we ook superveel mogen luisteren naar zijn toch ook wel weer prachtige stem met zijn mooie liedjes die hij in zijn eentje maakt nu.
0: Ja, nou, het was een intieme gebeurtenis, zullen we maar zeggen.
1: Ja, het was intiem, maar het was wel nok, nok, nok vol. We hadden echt een paar mensen die konden gaan zitten. Want die hadden zich aangekondigd dat ze last hadden van staan of wat dan ook, lang staan of rug. En de rest, we hebben gewoon staattafels neergezet. Het ging er gewoon ook niet meer in. Maar zoveel last minute aanmelden, dat is ook alweer, het is alweer grappig hoor, dat je dat dan weer ziet. Dat is dan weer normaal schijnbaar. Ja, voor ons dus helemaal niet. Maar iedereen is welkom. En ik zeg dan ook geen nee vol. Dat doe ik ook weer niet. Maar dat moet ik misschien wel weer doen. Maar het was geweldig. Iedereen die erbij was, die heeft het. Ging allemaal met een big smile, gingen we naar buiten. En het was weer een avond met een goud randje.
0: Nou, meer dan geslaagd dus.
1: Zekers.
0: Ja. Nou, heel goed. Nou, dat was Simon Keizer. En er staat de komende tijd nog veel meer te gebeuren bij jullie. Vertel.
1: Ja, het is wel een beetje vol, die agenda. Maar we gaan lekker door. Volgende week. Woensdag, donderdag, even kijken.
0: Donderdag 18 juni. Ja.
1: Oh, donderdag, ja, dankjewel Michiel. Donderdag hebben we Maarten Vissers, die Chinook piloot, die ook bij de politie werkt. Heeft een mooi boek geschreven, Missie Chinook. En daar zijn ook wat aanmeldingen over van binnen, ja natuurlijk, want het is al donderdag. Maar zijn verhaal is ook weer heel anders dan Simon's verhaal en van andere auteurs. Dus ik ben reuze nieuwsgierig. We hebben natuurlijk ooit meisje trouwens, Dominique Schoemacher gehad. En zij heeft natuurlijk ook zo'n piloot. Zij was piloot van een helikopter wat toen is neergestort in Afghanistan. Dus weer een heel ander publiek. Heel interessant en heel leuk. En ook dit wordt een interview waarbij de mogelijkheid is om zelf ook vragen te stellen.
0: Oké, nou hartstikke goed. En ook daar komen dus al aardig wat aanmeldingen voor binnen.
1: Ja, het zal niet zo'n opkomst worden als Simon Keizer, maar dat begrijpen wij ook. Maar toch vind ik dat wel heel leuk dat weer iets heel bijzonders, heel anders dan een literaire auteur, dat hij toch weer aandacht trekt om naar te komen luisteren.
0: Ja, nou heel goed. Verder nog wat?
1: Ja, hadden we vanavond Karin Bloemen. En dat is altijd jammer dat er redenen zijn om af te bellen. In dit geval heeft Karin ons moeten mededelen dat er een overlijden is in haar kennis of vrienden of familiekring. Dat weet ik niet. Ik heb het ook niet. Dat stond er niet bij. Of tenminste, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een overlijden. Dus zij kan vanavond om 7 uur niet komen. Maar wat ik wel heel fijn vind, want we zijn eigenlijk een beetje last minute met het melden. Bewust omdat we toch weer een nieuwe datum hebben kunnen plannen. Want ik vind dat heel vervelend om te moeten afmelden en daarna weer iedereen moeten aanmelden van joh, het is dan en dan. Dus we hebben gelijk een nieuwe datum kunnen plannen. En dat wordt zaterdagochtend om 11 uur 27 juni. Dus voor degenen die vanavond niet konden, maar toch wel leuk vinden, dan is er misschien een mogelijkheid op in de agenda voor 27 juni. Je kunt je nu gewoon aanmelden. Het is nog niet veranderd op de website, want het was natuurlijk super druk met Simon en alles. En dat zijn allemaal van die last minute dingetjes. Maar meld maar gewoon aan, dan krijg je zelf een mailtje dat het 27 juni wordt. Of bij deze al weet.
0: Ja, dat is vandaag dus over 2 weken om precies te zijn.
1: Ja, exact. Ja, ja, hebben we vaderen gehad, hebben we die drukte weer gehad. Maar dan hebben we toch weer nog een toetje.
0: Ja.
1: Het wordt alleen wel heel druk, dat wordt ook wel weer heel erg druk. Want de 26e, de 27e en de 30e hebben we. Dus jongens. Maar het gaat gewoon lekker door. En we hebben er nog steeds met heel veel plezier doen we al deze organiseren we al deze lezingen.
0: Ja, nou dat is hartstikke mooi. Ja, wil je verder nog wat? Wat zeg je?
1: Wat moet je dan? Ja.
0: wil je verder nog wat uitlichten?
1: Zeg ja, hoor. Sorry, mijn stem gaat per dag gaat die beter worden, dus niet. Maar we hebben binnenkort hebben we harddraverij in Sassenheim. Dat is vrijdag de 19e. Is echt leuk om naartoe te gaan. Dit jaar was het echt een drama voor de organisatie, heb ik gisteren begrepen, om het weer rond te krijgen. Maar het is er gelukt. Dus dat is vrijdag 19 juni. En dan hebben we zelf ook braderie, de ondernemers. Dus dat is ook altijd leuk. En wij hebben, ja, we doen altijd ons best om weer een leuke auteur naar Sassenheim te laten komen. Volgens mij hebben we er nu 2 staan. Nadine Barroso.
0: Ja.
1: En ik ben even de naam kwijt, maar de auteur die we vorige keer ook hebben van die poppenspel. Geffer, hele leuke vrouw. Kom maar gewoon. ik ben even blackout met alle vermoeide toestanden. Maar zij is ook heel leuk. Zij gaat 's middags komen. En dan hebben we zaterdag de 20ste, heb ik dan even niks? Nee, volgens mij heb ik dan even niks. Oh ja, ja zeker heb ik dan wel wat. Ik ga een hele belangrijke vergeten. Bert Natter, de winnaar van de Liebe Literatuurprijs, die gaat 's middags komen. Dus daar zijn we super trots op dat hij de winkel aandoet.
0: Nou, zou je bijna nog vergeten zijn.
1: Ja, erg hè. Dat is wel als je zoveel doet. Maar Bert is, we zijn gevraagd door de uitgever of we hem willen ontvangen. En het is de zaterdag voor Vaderdag. Dus ja deze auteur, die moet je echt even ontmoeten. Want dat is wel hij heeft echt een prachtig boek geschreven. Een zwaar boek. Niet om achter elkaar door te lezen in één keer, maar wel zeker de moeite waard. En zeker ook winnaar van, ik vind het terecht winnaar van de Liebe Literatuurprijs.
0: Ja.
1: Bert Natter.
0: Nou, een mega drukke maand voor jullie dus.
1: Ja, hè? Ik ga echt als een waterval. En dan vergeten we nog Jair Verweda.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog Twan Huis, die gaat ook een hele mooie lezing geven. Dus jongens, kijk maar even op die website, want je wordt er helemaal gek van hier. Ja,
0: boekhandelwagner.nl. Nou, Willemien, dankjewel weer voor deze informatie. Ik wens je nog een heel fijn weekend toe. En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, luisteraars. Fijn weekend. En tot volgende week.
0: Doeg.
1: Dag.

0: Hey bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Ik heb weer drie interessante stellingen over de bollenstreek voor mijn neus liggen.
1: Hey, dat is natuurlijk kletskoek.
0: En twee van die stellingen die kloppen gewoon, daar is niks mee aan de hand. Maar één stelling is absolute onzin, één stelling is dus kletskoek.
1: Stelling 1.
0: De gemeentevlag van Teylingen is geel met een rode leeuw. De gemeentevlag van Teylingen is geel met een rode leeuw.
1: Stelling 2.
0: De Keukenhof in Lisse is zo groot als 100 voetbalvelden. De Keukenhof in Lisse is zo groot als 100 voetbalvelden.
1: Stelling 3.
0: De vuurtoren in Noordwijk is 103 jaar oud. De vuurtoren in Noordwijk is 103 jaar oud.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3. Denk er rustig over na. Je hoeft niet te bellen. Krijg je zo meteen het antwoord van me.

0: love to you.
1: Goedemorgen, Bollestrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Om even terug te komen op die stellingen. De Keukenhof in Lisse is 32 hectare groot. Dat komt neer op 50 voetbalvelden. Met andere woorden, stelling 2 is kletskoek.

0: Goedemorgen, Bollestrekers. Blijf lekker luisteren, want er komen zometeen nog veel meer leuke liedjes aan.
1: Camera toezicht in Hillegomse straat. Caravan schiet los van rijdende auto. En korting voor busreizigers. Goedemorgen, dit is het Bollestreek nieuws. Ik ben Mark Wonink. Na een ontploffing in Hillegom komt er tijdelijk cameratoezicht in de Lucas Schoonderbeekstraat. Daar ging gisternacht een explosief af bij een huis. Vorig jaar waren in dezelfde straat ook al 2 explosies. De camera blijft zeker 2 weken hangen en als het nodig is wordt de maatregel verlengd. Door de explosie in Hillegom raakte het huis beschadigd, maar er is niemand gewond. De dader of daders zijn nog niet gepakt. Op de Van Pallandlaan in Sassenheim is een caravan losgeraakt van een auto. Daarin zaten 2 mensen die net van de camping waren vertrokken en onderweg waren naar huis. Toen de auto over een heuveltje reed, schoot de caravan los. Die reed daarna van de weg af en ging door de berm en kwam in het water terecht. Er zijn geen gewonden. En een goedmakertje voor mensen die last hadden van de opstartproblemen bij streekvervoerder Qbuz. 2 maanden lang kreeg je korting in het weekend en er worden ook nog eens 100.000 dagkaarten uitgedeeld. De provincie Zuid-Holland betaalt de maatregel met de miljoenen boete die ze Qbuz hebben opgelegd. Toen die het busvervoer eind 2024 overnam van Arriva ging er heel veel mis, zoals bussen die niet kwamen opdagen. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: als je ze mee kan zingen, dan weet je dat je goed zit. Dit is Nostalgiel.
1: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: altijd vrolijk met de hits van Nostalgie. Het is inmiddels 11:45. Bij de Noordwijkse toneelgroep Louis Bouwmeester hebben ze hard gewerkt aan een nieuwe voorstelling. Het stuk heet Liefdeslied en wordt dit weekend opgevoerd in De Muze. We praten erover door met een van de hoofdrolspelers, Steven de Rooij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang zit je zelf intussen al bij Louis Bouwmeester?
1: Een jaar of drie. Toen ik in 2023 in Noordwijk kwam wonen, ben ik redelijk snel gaan kijken naar de toneelvereniging.
0: En daarvoor was je dus ook al actief als theateracteur?
1: Ja, ik heb in het verleden in Soest gewoond en daar ook gespeeld bij een vereniging.
0: Ja,
1: ja, en dat was, daar ging ik mee door.
0: Ja, dus toneelspelen is je lust en je leven, kunnen we zeggen.
1: Dat kun je zeker zeggen.
0: Ja. Jullie brengen een nieuwe voorstelling op de planken, Liefdeslied. Het klinkt als een romantisch verhaal, maar waar gaat het verhaal ongeveer over in de notendop?
1: Het is een tragicomedie. Het gaat over vier mensen die allemaal hun eigen liefdesperikelen hebben. En op een avond of nacht in een wachtkamer van een ziekenhuis komt het allemaal boven water. En proberen we op een hele leuke, vrolijke manier toch enigszins serieus met knipoog te brengen.
0: En wat is jouw rol?
1: Ik ben regisseur Hugo en ik onderzoek het ongeluk waarbij Raaf met zijn auto in het kanaal gereden is.
0: Aha, dus er komt ook een beetje misdaad bij kijken, begrijp ik, of niet?
1: Nou, het lijkt erop dat het een eenzijdig ongeval was. Dus het is geen misdaad, maar ja, Hugo wil toch graag weten wat er precies gebeurd is.
0: Ja, nou, ik heb toch zo'n idee dat het stuk een verrassend einde gaat kennen.
1: Nou, het is geen tragedie hoe het afloopt, dat wil ik wel over vertellen.
0: Oké, nou ja, mensen moeten maar gewoon kijken om het precies allemaal te weten te komen.
1: Komen kijken. Het is een leuk verhaal, het is heel aansprekend. Het is eigenlijk geschikt voor iedereen vanaf een jaar of 12, 13.
0: Ja, en zet het mensen ook aan het denken?
1: Misschien.
0: Oké.
1: Er komen natuurlijk heel veel aspecten van liefde en relatie en houden van komen langs. Dus ja.
0: Ja.
1: Misschien geef het je een leuke gedachte. Ja. Misschien ook niet. Misschien vind je het gewoon interessant om dat te zien en dat mee te beleven.
0: De ene rol gaat je misschien wat makkelijker af dan de andere. Wat zijn jouw voorkeuren? Welke soort rollen zijn het leukst voor jou om te spelen?
1: Om te spelen is het altijd wel leuk om iets op te zoeken wat je natuurlijk zelf nog niet goed kent en waar je niet per se goed in bent. Want ja, het toneelspelen doe je voor een heel groot deel ook gewoon voor het repeteren en de lol van het instuderen. De voorstelling is eigenlijk alleen maar het toetje op de maaltijd. Wat ik vaak wel doe, is toch wel rollen die een beetje de bad guy zijn.
0: Aha, is
1: een
0: dat,
1: beetje,
0: is dat...
1: niet helemaal de held of de goede kant van het verhaal.
0: Is dat in dit geval misschien ook zo, of verklap je dan te veel als je daar antwoord op gaat geven?
1: Nou, mijn karakter Hugo is zeker niet altijd even vriendelijk of begripvol of doorpassend in zijn gedrag. Dat is zeker waar.
0: Ja, nou, vanavond de eerste voorstelling in De Muze. Zijn er ondanks al jouw ervaring toch nog spanningen voor zo'n première? Ik kan me heel goed voorstellen namelijk.
1: Het is altijd een beetje spannend natuurlijk. En het is altijd een beetje eng. Van gaat het goed? En het gaat altijd beter dan je van tevoren dan waar je van tevoren bang voor bent. Aan de andere kant, zelf heb ik inmiddels niet meer zo dat ik compleet sta te trillen van angst als we gaan optreden. Nee. Voor de eerste paar keer wel.
0: Ja, nou goed, er is in ieder geval hard geoefend om. Nou ja, en vanavond moet het er allemaal uitkomen.
1: Dan beginnen we gewoon en als we eenmaal bezig zijn, dan is iedereen lekker aan het spelen en dan gaat het vanzelf.
0: Ja, precies. Nou, de voorstelling is vanavond om 20:00, maar voor degenen die vanavond niet zouden kunnen, morgenmiddag is er ook nog een kans, hè, om er naartoe te gaan.
1: Twee zelfs, eentje om 12:00 en eentje om 15:30.
0: Oké. En is het al uitverkocht? Kunnen mensen nog naar binnen? Kunnen ze op de Bonnefoy naartoe?
1: Ja, ik weet niet of het al uitverkocht is. Dat dacht ik niet. Of je op de Bonnefoy kunt komen. Nou ja, ik zou gewoon even naar de website van De Muze gaan. Muze.nl. En daar gewoon even een kaartje halen.
0: Ja, en een kaartje kost.
1: En dan kun je als je het op de website koopt, dan kun je het gewoon bij de kassa laten leggen. En dan loop je gewoon naar binnen. En dan zeg je, hoi, ik heet Pietje en ik heb een kaartje gekocht.
0: Ja, nou, en een kaartje kost €17,50. En je moet dus even kijken op demuze.nl. Ja, Steven de Rooij van...
1: Ja, kleine zaal.
0: Ja, kleine zaal.
1: Dus lekker intiem.
0: Lekker knus, heel goed.
1: Ja, ja. Goed zicht.
0: Nou, Steven de Rooij van toneelgroep Louis Bouwmeester. Dankjewel voor je informatie en veel succes en plezier dit weekend.
1: Ja. Dankjewel en fijne dag nog.
0: Dankjewel. Hoi hoi.

Als je nog helemaal geen plannen hebt gemaakt voor dit weekend, dan is het eigenlijk helemaal niet erg. Want je kan gewoon terecht bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. We zijn er nog de hele weekend met leuke programma's. Zometeen bijvoorbeeld na 12, het leukste lunchprogramma van de Nederlandse radio, de Peer en Meer Show. Heel veel plezier ermee.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind,
10: Ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: Showtime! Oké, here we go.
15: De Peer en Meer Show.

0: Runaway Train van de Soul Asylum hier in de Pyrenees-Oog. Goedemiddag.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Pier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok. Er zit te staan. Het is zaterdagmiddag. Het is 12 uur geweest. Dat betekent dus, wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Want we hebben een nieuwe Peer en Meer Show. En naast mij staat ze weer, de enige echte Terry.
3: Hallo Peter en mensen.
0: Goedemiddag Terry, hoe is het?
3: Ja, hartstikke goed.
0: Hartstikke goed zelfs.
3: Hartstikke goed.
0: Goed,
3: ja.
0: Zo mooi. Ik ben blij dat je er bent.
3: Ja.
0: Want het is vandaag natuurlijk weer een hele bijzondere zaterdag.
3: Nou, ik ben wel benieuwd wat jij nu vandaag weer als de dag van hebt.
0: Ja, het is echt een hele bijzondere zaterdag vandaag. Ja? Het is namelijk vandaag 13 juni. En dat betekent, het is vandaag Wereld Poppendag.
3: Poppen.
0: Poppendag.
3: Aha.
0: Aha, ja, ik ben een beetje, ben jij een beetje van de pop?
3: Ja, tuurlijk. Ja, je bent echt van de pop. Nou, vroeger had ik wel poppen, maar
0: ja, ja, niet ja.
3: Veel.
0: Ja, niet meer.
3: Niet meer.
0: Ja, waren nee. Barbies of zo dan?
3: Ja, Barbies ook.
0: Barbies. Oké, okay, wat is
3: met
0: iedere...
3: De Barbies, zullen we met de Barbies?
0: Ja, precies. Had je ook een Ken erbij dan? Een Ken?
3: Ja, Ken en een paard Ken. En een babytje en hele ding, heel veel.
0: Wauw, ongelooflijk. Ja. Maar goed, het is vandaag dus 13 juni, dus de tweede zaterdag in juni. En dat betekent dus de Wereld Poppendag. En deze dag bestaat al sinds 1986. En werd bedacht door de poppenverzamelaar Mildred Seeley. En het doel? Liefde, geluk en gezelligheid verspreiden met poppen als symbool.
3: Ah,
0: ah, liefde ook natuurlijk. Hè. Daarnaast is het ook een mooie gelegenheid
3: om...
0: Er
3: zijn andere poppen.
0: Ja, daar heb ik het ook nog wel even over. Daarnaast is het ook een mooie gelegenheid om meer te ontdekken over de rijke geschiedenis van de poppen. En veel musea besteden dus aandacht aan de pop. Met speciale tentoonstellingen en ook online activiteiten. Kortom, een dag voor iedereen die van de nostalgie en de bijzondere verhalen houdt rondom poppen. En nou, ja, je zei het net zelf al.
3: Ja.
0: Sommige poppen die kun je ook gebruiken voor de liefde.
3: Ja.
0: Ja, en een goede vriend van mij die heeft ook er eentje gekocht.
3: Zo'n opblaasding. Oh, die andere was helemaal op.
0: Nou, ik zou je
3: pop
0: vertellen.
3: Was op.
0: Ik zou je vertellen.
3: Ja, vertel.
0: Hij wist dat helemaal niet, hè, dat die opblaaspoppen bestonden. Dat wist hij niet. Hè. Maar goed, hij dacht, okay, weet je wat, ik ga een keer even naar de dames van Lichte Zeden, weet je wel. Je weet wel, de Zeedijk, Amsterdam. Maar hij wist helemaal niet dat hij daar ook met de opblaaspoppen had die de afspraak gemaakt. Want hij had bijna geen geld kosten. Hij zei, nou, voor een tientje kan ik misschien even een klein wipje maken of zo. Nou ja, dus we hadden nog wel een speciaal kamertje dan.
3: Oh, ja.
0: Dan lag er zo'n pop. Allee, dat wist hij niet. Dus hij naar binnen toe en hij gaat die pop. Hij zegt, nou, het was geweldig, was geweldig. Hij zegt, het enige gekke was, zeg, op het moment suprem, ik bijt in de nek, ze laten scheten en ze vliegt zo het raam uit. Ongelooflijk.

We zijn weer van de kant, 13 juli. Bijna zomer. Dus ik dacht wat tijd voor lekkere zomersmuziek hier in de Beer en Meer Show, Chicago.

0: Graham Nash en Chicago hier in de Pyramide Show. Ja, Ter, het seizoen is een beetje voorbij bij Theater Onderdak natuurlijk, hè? Ja. Maar het nieuwe seizoen staat voor een maand of 2-3 voor de deur.
1: September, oktober, dan begint het weer. Maar ik ga dan toch even de eerste dingetjes opnoemen. Want ik heb even goed gekeken en er zijn al voorstellingen uitverkocht zelfs.
0: Nu dus al?
1: Wees er op tijd. Ja, kijk, als je nou iets denkt van, oh, dat vind ik leuk, maar het komt wel, dan ben je vaak ook weer te laat.
0: Te laat, op een gegeven moment.
1: Ik noem even een filmpje op en een voorstelling van een cabaretier. En wat zal ik nog meer doen? En een muziekje.
0: Nou, doe dat. Ja.
1: Dus voor de rest kunt u natuurlijk op de site kijken en bestel op tijd. Nou, even kijken, wat gaan we eerst doen? De film. Die heet Hamnet.
0: Wie? Hangnet?
1: Ham. God. Hamnet.
0: Hamnet. Dus niet... Oh, dit is iemand die denkt, nou, ik heb een boterhammetje met ham. Maar het was net geen ham.
1: Het was net geen ham.
0: Wat was het dan?
1: Ja, het heeft te maken met, volgens mij is dat de zoon van Hamlet.
0: Hamlet.
1: Het is wel een beetje zo'n type film. Maar die is donderdag 10 september komt die. En ik heb even het stuk gelezen en een beetje heel erg ingekort. Want anders zitten we hier om 2 uur.
0: Ja, zeker. Doe het even snel, hè.
1: Maar deze film gaat over Engeland, de 16e eeuw. En de pest had je toen. En dat eist een jong leven op.
0: Ach.
1: En de wereld van Agnes en William Shakespeare, is ook wel bekend. Die raakt gehuld in een hele diepe duisternis. En terwijl de schaduw van het verlies alles overschaduwt. Mm-hmm. Dan zoekt Agnes, dat is een kruidengenezer en moeder, die zorgt naar de verborgen kracht om haar gezin te redden. Dus het heet Hamnet. Hamnet.
0: Hamnet.
1: En het is een mister.
0: Ik sta even.
1: Het is een mysterie. Het is een mysterieus en diep ontroerend drama met Jesse Buckley en Paul Mescal.
0: Mescal.
1: Ja. Die klinkt bekend, die laatste.
0: Ja, zeker. Mesthoop in het Engels, hè, vertaald.
1: Ja.
0: Paul Mescal.
1: Ja, Peter. Hey, en de volgende, die komt op, dat is cabaret, dat is 10 oktober. De eerste cabaretshow was al uitverkocht.
0: Ja.
1: Maar deze,
0: de tweede waarschijnlijk nog niet.
1: Dit is allemaal 's avonds, hè, trouwens.
0: Oké, ja.
1: Ik heb gewoon de volgende eerste gedaan. En dat is Arie en Sylvester, die breken de tent af.
0: Ja, dan zullen ze blij mee zijn, Theater Onderdak dan. Die hebben net het plafond geweer daar zo.
1: Ja, precies.
0: Nou, lekker dan.
1: Nou, dat heb ik ook even goed ingekoord.
0: En wie zijn dat, Arie en Sylvester?
1: Ja, dat ga ik je vertellen.
0: Kunnen we dan niet gelijk even doorgeven aan de autoriteiten dan? Dat die komen?
1: Dat zou je kunnen doen, maar dat hoeft nog niet, want het is pas...
0: Na de vakantie.
1: Wanneer is dat? Ja. Ik had het net gezegd. Het is 10 oktober.
0: Oh, 10 oktober.
1: Nou, Arie en Sylvester, ze zijn dus terug.
0: Oh,
1: en
0: nou,
1: dat ga je merken.
0: Ja, precies. Dat zullen we blij mee zijn, ja.
1: Dus ze hebben een nieuwe show. Zijn ze veranderd? Kijk, ik ken ze niet, maar waarschijnlijk hebben ze al meerdere shows gedaan.
0: Ja.
1: Ze zijn nauwelijks veranderd. Verwacht dus een snijdende humor, rauwe energie en een totale chaos. Nou, daar ben jij wel van, hè?
0: Nee, ik ben altijd netjes. Nee, ik ben heel netjes.
1: Nee, maar
0: altijd.
1: Ik bedoel, chaos buiten de chaos, deur.
0: Chaos, nee,
1: vind
0: ik ben altijd heel
1: wel
0: gestructureerd,
1: leuk.
0: Dit programma. Toch ook heel gestructureerd?
1: Ja, precies. Nou, ik ga gewoon even verder. het is een avond Arie en Sylvester, dus dat is als thuiskomen in een wervelwind. En je wil eigenlijk wegkijken, maar ja, je moet er toch wel bij zijn. Het ultieme bewijs dat vroeger niet alles beter was, hè?
0: Nee.
1: Arie en Sylvester, helaas zijn ze er weer.
0: Helaas zijn ze er weer.
1: Ja, nou, dat staat er ook echt.
0: Leuk.
1: Maar ik denk dat het wel heel grappig is.
0: Ja, ik denk het ook.
1: En dan de eerste muziekvoorstelling, dat is 12 september, ook 's avonds. 7:15 begint het meestal, hè?
0: Ja.
1: Dat is een Muse Tribute. Dat was diegene die al uitverkocht was.
0: Ik ben alweer de draad kwijt, hoor.
1: Dat is zo'n open bar, dus er zijn minder kaarten voor.
0: Een open bar?
1: Ja, dan zit je meer. Dan zit je niet echt in een zaal, dan wordt er.
0: Dan is de bar open, dus.
1: De
0: bar is geopend.
1: Maar ja, die is al uitverkocht.
0: Nou, daar zijn we
1: maar niet getreurd.
0: Nee.
1: Dan gaat u gewoon naar de volgende voorstelling.
0: Nou, schiet even op, de heer. Is dat dan weer?
1: Dat is 19 september.
0: Ja.
1: Ook 's avonds. Ja. En dat lijkt me ook erg leuk. Dat is Night Under the Neon Moon van Pam Macbeth.
0: En Macbeth.
1: Beth.
0: Oké, okay. Ja.
1: En Honky Tonk Hangover. Dat is ook een open bar, dus dat is sneller uitverkocht... omdat er minder mensen bij kunnen zijn.
0: Honky Tonk Hangover?
1: Ja, ik ga het even uitleggen.
0: Is het dan iemand die bijvoorbeeld in zo'n Honky Tonk piano zit te kotsen of zo? Een hangover zodat dat je aan het overgeven bent, toch?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja, ja dat kan.
0: Nou, okay.
1: Oh, dan heeft mijn kat waarschijnlijk ook vaak een hangover.
0: Oh ja, die kat kan wel last hebben van een hangover.
1: Daar
0: ja.
1: Een kloddertje op de grond.
0: En als je dan in de piano kotst, dan is het een honky-tonk hangover. Ja.
1: Ja, zo zit het eigenlijk.
0: Mm-hmm, okay. Okay, ja.
1: Maar ik zal even zeggen wat het is. Ja, trek je laars uit de kast en scoor een koud biertje. Nou, dat is altijd lekker. Want Pam Macbeth en Honky Tonk Hangover, dat zal de groep wel zijn, die toveren het theater om in een countryfeest.
0: Oh, ik dacht dat je kaplaars aan moest trekken. Dingen, trek je laars aan.
1: Nee, je cowboylaars.
0: Oh, je cowboylaars.
1: En dan heb je echt de rauwe energie van Luke Combs en Lainey Wilson. En dat is gemixt met countryklassiekers.
0: Ja.
1: En het komt... had jij net niet iets van Nashville? Nee, dat, wacht even. Nee, dat was een andere
0: Nee, dat
1: song,
0: was net
1: sorry.
0: Graham Nash. Ja, die zei een beetje uit Nashville had kunnen komen.
1: Nashville. Ja. Maar ze komen een beetje... De muziek komt echt uit het hart van Nashville. Daar is natuurlijk veel van die cowboy achter. Ja. Heb je hoofdpijn, Pete?
0: Nee, nee. Ja, nou, ik begin wel een beetje te krijgen, ja.
1: En het wordt gecombineerd met de explosieve energie van Leidens eigen honky-tonk. Hangovers komen uit Leiden dus. Maar dan een concert in de wervelende nacht in Music City, USA.
0: Nou, hartstikke mooi. Zeg. Ik ben helemaal blij. Zeg. Ik ga even naar de zuurstokter. Dankjewel voor om deze informatie.
1: Ja, eigenlijk. Van mezelf.
0: Ah, maar. ABC is dit. And All of My Heart. In de Peer en Meer Show. Nou, zeg, als dat niet gezellig is, weet ik het ook niet meer.

0: ABC en All of My Heart hier in de Pieter en Meerschouw. Nou ja, je was net zo lekker bezig. Mm-hmm. Zijn er nog meer leuke dingen te doen in onze pittoreske bollenstreek? Ik zeg ja. Nou, die moet ik even met de luisteraars delen.
1: Wat zegt u?
0: Die wil ik even met de luisteraars delen, althans jij dus.
1: Oh ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, wij hè?
0: Ja, wij.
1: Nou, dit is bosbikkels.
0: Hier, bosbikkel? Dat vind ik een mooi woord. Ik ben bosbikkel. Een echte bosbikkel.
1: Ik woon wel veel in het bos. Ik ben een bosbikkel.
0: Echt een bosbikkel, inderdaad.
1: Ik vind het wel een leuk woord, bosbikkel.
0: Ik vind het ook een mooi bosbikkel. Woord, bosbikkel, ja.
1: Ja. Maar dat is bosbikkels op Vaderdag. Dat is in Lisse, zondag 21 juni, Vaderdag.
0: Ja.
1: De organiseert de Rotary Club in Lisse, Bollestreek en Hillegom.
0: Oh, dan is het geen bosbikkel. Hij is een bosbikkel. Hé, kerel, ja, bosbikkel.
1: Dat dacht ik vroeger
0: van de
1: ook.
0: De Rotary,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Dat dacht ik vroeger ook van de Rotary. Maar ik ken ondertussen de Rotary Club in Zandvoort. Maar dat houdt helemaal... Nou, sorry Zandvoort.
0: Maar het is nood dat je zegt van...
1: Ik wou zeggen, dat houdt helemaal niks in. Sorry, Zandvoort.
0: De Rotary is nou van... Ja, ik ben van de Rotary en ik kom even bij jullie even kijken. Weet je wat hier allemaal gebeurt? Nee, zo praat de Rotary niet, toch? Nee. Ja, we hebben ook even een balletje hier, hoor.
1: Er zitten wel
0: diverse
1: pluimage mensen
0: in. We dwalen af, hè?
1: Ja, we dwalen weer helemaal af, joh. We kunnen ook een podcast gaan maken.
0: Zeker, maar een bosbikkel. Een bosbikkel.
1: Nou ja, die... Die gaan voor het eerst organiseren ze bosbikkels op Vaderdag. En dat is een gezinswandeling door het Keukenhofbos... waarmee geld wordt ingezameld voor de stichting Puntenburg. Ken je dat?
0: Puntenburg?
1: Ja.
0: Nee, kijk niet.
1: Nou, dan zal ik het even zeggen. Die gaan de opbrengst benutten voor de aanschaf van een speciale paard en wagen... waarmee mensen met een fysieke of een verstandelijke beperking... ritten mee kunnen maken.
0: De paarden kunnen ze niet beter gewoon een luxe auto voor die mensen kopen dan? Dan denk ik, nou, die zitten een beetje comfortabel.
1: Kan.
0: Dan gaan ze met een paard en wagen, dan ga je terug in de tijd. Nee, goed, maak mij het uit.
1: Maar. Ja, maar ben je wel lekker buiten?
0: Ja, ja, je kan ook een cabrio
1: ik
0: nemen.
1: Ik denk dat je... Ja, maar zie jij al een cabrio door het bos heen? Oh, een tak tussen mijn wiel. Maar ja, even kijken. Ja. Vertrekken voor deze wandeling kan tussen 8 en 10 bij Meneesje Puntenburg. In Lisse.
0: Ja.
1: En dan kan je kiezen uit routes van 2,5 en 5 kilometer. Welke zou jij nemen?
0: De kortste natuurlijk. Ik ben lekker snel terug naar de bitterballen. Het is de Rotary. Ja, ja, die lekkere bitterballen altijd.
1: Ja, dat klopt.
0: Garnaalkoekjes, heerlijk.
1: Nou. Lekker hoor. Nou, de deelname is €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Maar aanmelden moet je wel even doen. Dat is via... www.bosbikkels.com. Nou, en na afloop zijn er dan ook bij de Meneesje hapjes en drankjes in taart verkrijgbaar.
0: Dat bedoel ik, hapjes en drankjes?
1: En, dat is wel heel... Ja, hapjes en drankjes.
0: Ja.
1: En kinderen kunnen ponies knuffelen. Nou, hoe leuk is dat?
0: Een pony knuffelen?
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik altijd gehad weer. Een pony willen knuffelen, zeg. Met het uitgelopen plat gaan we spelen het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Het spelletje Mission Impossible.

0: Van Mac en Katie Kissoen. Mensen thuis, ik heb het al gezegd. Ik zou zeggen, pak pen en papier, want we gaan het weer spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Het spelletje Mission Impossible. Je weet hoe het werkt, hè? We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijgen ze niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen. En als je die aanwijzingen weet te ontrafelen, ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehusseld. En daar moeten ze een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat moet hebben, ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon en pak en bel je 071-361-3199. Is het antwoord goed, heb je mazzel. Gokje magen mag natuurlijk ook, hè. Maar als het antwoord goed, heb je mazzel, kom je in de hoge hoed terecht. En het einde van het tweede uur, dan grabbelen wij in de hoge hoed. En dan trekken wij hem dan uit. De winnaar van vandaag, en die gaat eraan de haal met echt een waanzinnig mooie grote prijs. Echt een prijs die je lekker kan opeten, maar ook, ja, het is een beetje een sfeerpakket. Er zitten hapjes in, olijven, alles zit erin. Maar goed, we gaan snel beginnen met
1: de eerste letter.
0: Oh, veel te veel gepraat. En de eerste letter. Nou, de eerste letter van een langwerpige stukjes aardappel die in heet vet zijn gebakken. Dus de eerste letter van langwerpige stukjes aardappel die in heet vet zijn gebakken. We moeten opschieten, snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, die is makkelijk. De 9e letter van het alfabet. Dus de 9e letter van het alfabet. Ja, heb je die gewonnen? Mooi. Gaan we snel verder met
1: de 3e letter.
0: Precies. En daar zoeken wij dan de eerste letter van de koning der dieren. Dus de eerste letter van de koning der dieren. We lopen nu weer synchroon met de jingle, dus we kunnen rustig aangaan. Wij zoeken nu verder naar
1: de 4e letter.
0: Precies. En daar zoeken wij dan de eerste letter van een 12e deel van het jaar die bestaat uit ongeveer 30 dagen. Dus de eerste letter van een 12e deel van een jaar die bestaat uit ongeveer 30 dagen. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Dan gaan wij weer verder met
1: de 5e letter.
0: Precies. Die is makkelijk, want daar zoeken we namelijk de eerste letter van de kleur van een sinaasappel. Dus de eerste letter van de kleur van een sinaasappel. Ja, heb je die gewonnen? Mooi, gaan wij weer snel verder met
1: de 6e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een tuin of gebied met paden waarin je makkelijk verdwaalt. Dus de eerste letter van een tuin of een gebied met paden waar je makkelijk in verdwaalt. Ja, gewonnen. Even over nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de 7e letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van een auto die voor het vervoer van gewonden en zieken zorgt. Dus de eerste letter van een auto voor het vervoer van gewonden en zieken. Ja, heb je die gevonden? Nou, het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Het ging een beetje rommelig, dat geef ik toe. Maar goed, we hebben een megaprijs staan. Met andere woorden, ik wens iedereen heel veel succes. En de prijs nog even uitleggen. Het zijn allemaal van die heerlijke, lekkere hapjes. Er zitten chips in, er zitten olijven in, er zitten kaarsen in. Er zitten nootjes in, er weet ik wel wat er allemaal zit. Dit is echt een heerlijk pakket voor een mooie, warme zomeravond bij jou in de tuin. Maar ja, moet je wel meespelen. Dus heel veel succes. Dit is ABBA.

0: Eagle hier in de Pyramid Show. Ja, maar het lekker gebouw van het spelletje, tenminste de pasbol, maar hij is wel moeilijk trouwens, hè? Maar ja, de prijs is gigantisch vandaag, hè?
1: Ja, heel groot.
0: Het is echt een heel groot. Het is een soort, net als als je met de kerst heb je al een kerstpakket.
1: Ja,
0: dit is dan als ware een soort, ik noem maar een vakantiepakket, maar het komt op dezelfde neer ongeveer, hè?
1: Ik ben bijna in staat om
0: hij is echt mega.
1: We hebben echt te doen en weg te rennen met die prijs.
0: Hij is mega. En volgende week, dan hebben we een nog grotere prijs.
1: Nog groter.
0: Maar dat is dan even de laatste voor de vakantieperiode. Oh, ja. Die bij ons relatief kort is, maar toch. 3 weken maar.
1: Maar als ik nou hier niet ben, mag ik dan ook meedoen?
0: ja, dat denk ik niet. Hè. Maar nee, goed, dat ja, is, eigenlijk kan het niet. Nee, we gaan nu nog geen stegen doen. De prijs is daar te groot voor, vind ik.
1: Ja.
0: Nee, is echt wel
1: zo. We gaan nog geen stegen doen.
0: Nee, maar kleine stegen dan. Je moet denken een beetje aan die vlakken.

0: stapje naar Hillegom.
1: Op de step naar Hillegom, ja, oké. Okay. Het is te doen.
0: Vanuit, als,
1: ja,
0: het kan makkelijk,
1: het zou,
0: joh.
1: Natuurlijk.
0: En dan ga je dan... Nou, wat zegt u?
1: Als je de wind mee hebt.
0: Dan helemaal.
1: Of de berg afgaat. Alleen hier hebben we geen berg hier, hè?
0: Ja, ja, oké. Okay. Dan ga je daar ophalen, omdat je dan natuurlijk lekkere trek krijgt, een poffertjespan. En die is te gebruiken op gas. Nou, die kan makkelijk in je rugzak. En
1: tuurlijk,
0: dan,
1: makkelijk.
0: Ja, dan moet je natuurlijk nog even om die poffertjes weer eraf te krijgen, al die calorietjes. Dan ga je naar Noordwijk.
1: Ja.
0: Dan kan je een judopak ophalen, maat 134-140.
1: Is dat het oude pak van Anton Geesink?
0: Ja.
1: Oké.
0: Het hele oude pak dan. Maar een judopak is niet goedkoop, hoor.
1: Ik heb geen idee. Ik heb al een judopak gehad.
0: Mijn zoon heeft vroeger ook gejudo'd.
1: Ja.
0: En dan groeien ze natuurlijk steeds. En dan moet je iedere keer weer zo'n nieuw pakje. Nou koop je hem wel een beetje groot, hoor.
1: Ja, het meestal als je zo'n judopak ziet, dan denk je toch van, nou ja, er zit ook nog een mens in. Het is net een beetje een hoop voordeel wat je ziet eigenlijk.
0: Ja. Ja. Nou, Noordwijkerhout, daar kan je ongeveer 20 happiness tijdschriften halen.
1: Wat zeg je? Happiness tijdschriften?
0: Ja.
1: Oh,
0: ongeveer.
1: Als je die uitgelezen hebt en je bent dan nog niet gelukkig.
0: Nou, weet je wat ik nou dacht?
1: Ik heb geen idee.
0: Die vriend van jou.
1: Ja.
0: Met die.
1: Die opblaaspop.
0: Met die opblaaspop.
1: Ja.
0: Die kan die tijdschriften toch ook lekker dan erbij. Daarnaast happiness.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, nee, zeker. Kan die makkelijk doen, ja.
0: Goed, Elisse.
1: Ja.
0: Over die vriend van jou gesproken. Die kan er gelijk een twijfelaar ophalen, inclusief matras. Die is 1,20 bij 2.
1: Maar waarom? Het is een bed, een twijfelaar, hè?
0: Ja.
1: Waarom heet zo'n bed dan een twijfelaar?
0: Wat denk jij?
1: Ik denk, weet je wat, je gaat naar de winkel toe en dan denk je van, hij is te groot of te klein, zou die passen? Dus je gaat twijfelen. Ja. Past die wel? Dat zou het zijn. Daarom is het een twijfelaar natuurlijk.
0: Ja,
1: ja, klopt dat?
0: Klopt. Goed, hè?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, jij bent zo slim.
1: Echt waar, zo slim, inderdaad. Ik heb het even opgeschreven. Maar ik heb ook gestudeerd aan de Universiteit van Lutjebroek. Wist je dat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ben jij daar ook geweest?
1: Zeker.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, kom
0: maar
1: louder.
0: Niet in hetzelfde jaar dan wel, maar weet ik niet. Hey, in Voorhout, dan kan je knutselspulletjes ophalen. Zoals stickers en gekleurd papier.
1: Mm-hmm.
0: Nou, hartstikke leuk. In Sassenheim, daar heb je dan... Ja, dat is een beetje lullig, want we zijn helemaal omgereden. Maar in moeten we weer terug naar Sassenheim.
1: Jij maakt altijd een hele tour van, hè?
0: Ja.
1: Als we hier bij Klaas, ik ben back-up, weet je dat? Maar goed, ga door, ja.
0: Dan kan je een Philips Avent flessendroogrek ophalen in Sassenheim. En wat is dat? Want jij denkt natuurlijk weer aan drank.
1: Tuurlijk,
0: maar nee.
1: Als de fles leeg is, ik gooi meestal gewoon weg eigenlijk. Ja.
0: Oh, ja.
1: In een glasbak.
0: Nee, dit zijn babyflesjes. Die kan je daar dan in
1: gebruiken.
0: Die moet je uitkoken en zo. En dan zo dus lang geleden.
1: Heb ik nog nooit geprobeerd, zo'n babyfles?
0: Nee?
1: Nee, ik vind niet makkelijk drinken. Nee.
0: Wel, je moeder heeft het gedaan.
1: Ja, dat is lang. Maar nee, ik bedoel, met je never of zo. Nee, niet te doen.
0: Is misschien wel lekker.
1: Ja, maar komt er moeilijk uit.
0: In Hillegom, daar kan je ophalen diverse titels baantjerboeken. Van De Kok met COCK.
1: Ja.
0: En het is wel een niet helemaal gratis, want je kan hem ruilen. Je kan ze ruilen voor een reep chocolade.
1: Ja, wat dan?
0: Nou, die boeken.
1: Oh, die boeken?
0: Ja. Dan hebben we nog in Noordwijk.
1: In de bellen, ja.
0: Ja, weer al die bellers. Dan hebben we 6 bruine rieten eetkamerstoelen in Noordwijk. Kan je
1: bruine rieten eetkamerstoelen?
0: Ja.
1: Oké, mooi.
0: In Lisse hebben we een witte Louis de 15e stijl brokante stoeltjes met gebloemde bekleding.
1: Louis de 15e?
0: Ja, dat is een periode, een beetje uit die stijl, zeg maar.
1: Oh, ik dacht, het is de periode van Louis van Gaal, wanneer hij de trainer was. Niet?
0: Nou ja, misschien is dat ook wel zo lang geleden, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: En in Voorhout kun je een poef ophalen in de vorm van een leeuw. In de kinderkamer.
1: Over in de kinderkamer?
0: Ja.
1: Jeetje, je zat als in de huiskamer.
0: De leeuw van oranje nu.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar als hij niet oranje is.
0: Nee, ik denk niet dat hij oranje is.
1: Nee, dat niet. Ja, dat is geen oranje leeuw dan.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dat is toch wel weer een
0: bijzijn. We gaan door naar Ikea.
1: Ja.
0: We kunnen ophalen een wit Ikea Brimmes tv-meubel van 1,80 keer 41 keer 53.
1: Mooi.
0: Is dat zijn.
1: Schitterend. Ja,
0: Hillegom, daar gaan we ingelijste reproducties van Leonardo da Vinci. Dat zijn schetsen met onder andere de Vitriusman. Ken je die? Dat kent iedereen.
1: Wie de Vitriusman?
0: Ja,
1: nee, ik ken wel de Mosselman, die ken ik. Die ken ik wel, die woont in Scheveningen namelijk.
0: In Scheveningen?
1: Ja, Scheveningen.
0: Het is toch Scheveningen?
1: Ja, maakt maar niet uit. Maar daar woont de Mosselman.
0: Oké.
1: Keer die er niet aan.

0: Noordwijk. Dan kunnen we ophalen een krabpaal met 3 etages.
1: Een krabpaal met 3?
0: Ik vind dat zo vreselijk, zo'n ding in je kamer.
1: Ja, lijkt me heerlijk. Een krabpaal, och, heerlijk.
0: Ja, dan heb je zo'n kat en dan heb je een leuke kamer. En dan staat er in zo'n hoek zo'n hele...
1: Nee, niet voor die kat.
0: Zo voor jezelf.
1: Ja, tuurlijk.
0: Sorry. Nou, we laten het daar maar even bij. Hè. Katwijk, vrouwtjeskonijn van 3 jaar oud. Inclusief hok met een ren en een ander toebehoren. Dat zijn natuurlijk weer mensen die zijn in hun enthousiasme... kopen ze zo'n beestje met alles erop en eraan... en dan denken ze, dat verschonen iedere keer voor zo'n hok. Hebben we geen zin in, dus nee, kom maar ophalen in Katwijk.
1: Het is heel belangrijk, je moet goed voor de dieren zorgen. Zeker zo rond de kerstdagen moet je heel goed voor de dieren zorgen. Hè?
0: Ja, als jij het woord konijn hoort, denk jij nooit aan een konijn... maar meer aan een menu.
1: Ja, wat konijn op staat. Ik denk zeker aan konijn. Heerlijk. Ja, nou, ja.
0: Even haas.
1: Haas. Heb ik nog nooit gegeten, haas?
0: Ja, ik wel een keertje. Ja? Dat heb je in die wildperiode.
1: Ja, oké. Okay, maar dan moet je wild eten. Ik eet meer met mes en vork gewoon.
0: Alsof de Neandertalers. Sozijm, een roze IKEA kinderbureaustoel. Ja. Nou, ben je een jongen, heb je een bureaustoel nodig en dan is die roze.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Ja, wat moet je daar dan mee?
1: Dat maakt niet uit, sommigen vinden het mooi.
0: En dit is heel leuk.
1: Ja, vertel.
0: Hele gom. Ja. 2 zwarte heksenhoeden.
1: Heksenhoeden?
0: Ja.
1: Oh, lijkt me fantastisch om te hebben.
0: Hier in de buurt heb je zo'n kerstelvest.
1: Ja.
0: Dat weet ik wel.
1: Ja.
0: Als je dan die 2 zwarte heksenhoeden hebt... Ik ga even door, want ik ben weer te lang.
1: Ja, precies, het af.
0: Katwijk, betonnen tuinset, beton. Bestaande uit een tafel en 2 banken. Nou, dat is
1: dan
0: wel
1: ga wel meedenken.
0: Even tillen, maar dan heb je ook wat.
1: Ja.
0: In Sassheim kan je In Sassheim kan je ophalen een zwart leren tweezinsbankje.
1: Tweezinsbank.
0: Met een bijpassende fauteuil.
1: Oh, mooi.
0: Zeg maar stoel.
1: Ja.
0: En in Hillegom, dit is de laatste...
1: Ja.
0: Kinderspeeltuin die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Nou, dat vind ik wel heftig.
1: Ja, lekker.
0: Een speeltuin ophalen.
1: Ja, maar heb je hem binnen? Je ziet je gelijk helemaal onder het zand. Ik moet er niet aan denken. Dat hebben we toch allemaal niet.
2: De Pyramideshow, Pyramideshow. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Zo is dat, hè.

0: voor Dancing van de Nolans hier in de Pyramide Show. Ja mensen, eens even kijken. Op zondag 14 juni, morgen dus, organiseert de Dierhoef in Noordwijkerhout weer het jaarlijkse schaapscheerfeest. En dat wordt natuurlijk een gezellige dag voor jong en oud. En natuurlijk met het scheren van de schapen en allerlei leuke andere activiteiten. En daarover praten we even verder met Astrid Warmerdam. Zij is de voorzitter van Dierhoeven. En Astrid, welkom in de show.
1: Dankjewel dat we de tijd krijgen om even wat te vertellen.
0: Ja, want het gaat weer gebeuren. Het scheren van de schapen natuurlijk. Hè. En ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, hè, waarom is het eigenlijk belangrijk dat de schapen jaarlijks worden geschoren?
1: Nou ja, de schapen, dus zeg maar de huidige schapen die wij hebben, maar die overal eigenlijk lopen, die zijn ook gefokt voor hun vacht.
0: Ja.
1: Want het schapenvacht wordt natuurlijk voor van alles gebruikt, van truien tot dekbedden enzovoort. En dat betekent dat er veel haar op een schaap zit.
0: Ja.
1: En dat het ook goed voor het schapen is dat één keer in het jaar die vacht eraf gaat.
0: Ah, dus alleen voor... Dus alleen voor schapen die dus, hoe moet ik zeggen, geteeld zijn of zo?
1: Eigenlijk zijn alle schapen die gewoon gehouden worden, zijn natuurlijk gefokt voor dat doel.
0: Ja, precies, gefokte schapen.
1: Voor
0: ja.
1: Dat doel.
0: Ja, maar ja, want een schaap, gewoon een natuurlijk schaap, ja, die heeft geen kapper in de buurt natuurlijk, hè?
1: Nee, heeft geen kapper in de buurt. En die raakt zijn haar vanzelf kwijt, of zijn wol vanzelf kwijt, door het schuren langs bomen.
0: Op die manier.
1: Ja, maar die hebben ook niet zo'n zeg maar overmatige groei als de schapen die de moderne schapen.
0: Oh nee, dat scheelt natuurlijk inderdaad. Hè?
1: Ja.
0: Nee, want schapen, als je alleen maar met je haar gaat lopen schuren, dan zit je gelijk je haar in de war. Maar goed, heel ander verhaal. Ja. Wat kunnen de gezin en de jonge kinderen allemaal gaan verwachten bij jullie op deze dag?
1: Nou ja, in ieder geval kijken naar hoe de schapen van hun jasje worden ontdaan.
0: Ja.
1: Hè? En we hebben op het moment 6 belestschapen lopen, dus dat zal iedere 3 kwartier wordt er een schaap geschoren en dan wordt er uitgelegd hoe dat gedaan wordt.
0: Ja.
1: Nou ja, voor de rest hebben we een grabbelton, de kinderen kunnen muffins versieren.
0: Ja.
1: Er is een proeverij van honing door onze imker.
0: Oh.
1: Dat is een lokale imker uit Noordwijkerhout, die
0: ja,
1: de kasten ook echt in Noordwijkerhout heeft staan.
0: Uh-huh.
1: Op verschillende plekken. En al die verschillende plekken geven ook weer een andere smaak honing. Dus dat is heel leuk om dat is echt naast elkaar te proeven.
0: Ja, lijkt me inderdaad.
1: En hij vertelt ook over het houden van bijen, wat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja.
1: En je kan al je vragen over deze vliegende insecten kan je aan hem stellen.
0: Uh-huh.
1: We kopen natuurlijk allerlei lekkers in het koffiehuis. We hebben verse pancakes met verse fruit en slagroom.
0: Mm.
1: De kinderen kunnen geschminkt worden. Dus daarom, ja, er is eigenlijk wel van alles. Onze pony loopt 2 keer een uurtje voor een ritje door de mooie Engelse tuin heen.
0: Yeah.
1: Dus dat is ook ontzettend leuk om te doen. Er kunnen eventueel foto's gemaakt worden met onze alpaka's. Ook altijd leuk.
0: Oh no. Wow.
1: Nou ja, dus er is van alles.
0: Er is een hele hoop te doen in ieder geval, ja.
1: Voor iedereen wat wil. Ja, ja.
0: En die pony, die heet voor mij Donja. Dat is altijd een populaire verschijning, heb ik begrepen. Maar zijn er ook nog andere dieren dan de pony en, wat ik al zei, de alpaka's en dat soort dingen? Zijn er nog meer dieren?
1: Ja, we hebben natuurlijk geiten. We hebben allerlei soorten kippen. We hebben kalkoenen. We hebben helaas, onze varkentjes zijn ons een paar weken geleden ontvallen.
0: Ja.
1: Op een zeer hoge leeftijd.
0: Ach jee.
1: Waren beide meer, ruim 18 jaar oud. Dus dat is wel heel erg oud voor een varkentje.
0: Ja.
1: We hebben emoes. We gaan sparen. Mensen kunnen ook donatie doen. We gaan sparen voor nieuwe varkentjes en voor een maatje voor Donja erbij. Dus daar hangt ook een QR-code voor, dat mensen daar een donatie aan kunnen doen. Want we willen eigenlijk zo snel mogelijk weer beginnen met jonge biggetjes.
0: Okay.
1: Wat natuurlijk ook ontzettend leuk is.
0: Ja.
1: Het is altijd naar als je afscheid moet nemen.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant is er dan ook weer een nieuw begin.
0: Ja, zo kun je het ook bekijken inderdaad. Hè?
1: Ja,
0: wat leren de bezoekers allemaal over het schaapscheren? Wat ze allemaal nog niet wisten eigenlijk?
1: Nou ja, ze kunnen eigenlijk aan, de, aan onze schapenscheerder Piet kunnen ze vragen, alles vragen. Ze kunnen wat wol meekrijgen voor thuis of aandenken. Maar ja, ja, hoe gaat het in zijn werk, hè? Het schapenscheerder.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het is natuurlijk niet zo dat zo'n schaap denkt van nou, mijn jas gaat uit, dus ik blijf maar eens even rustig staan.
0: Nee.
1: Zo is het natuurlijk niet. En het ene schaap heeft meer stress dan het andere schaap. Maar over het algemeen gaat dat allemaal wel, wel heel rustig. Maar ja, het is gewoon wel bijzonder om te kijken wat er, en ook de hoeveelheid wol te zien die er dan afkomt.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Ja, ja,
0: ja, stress ja. Allemaal. Ja, als wij even naar de kapper gaan, vind ik het allemaal lekker. Maar een schaap moet er even aan wennen natuurlijk, hè?
1: Ja, die, het gebeurt maar één keer in het jaar. En je kan het ook niet uitleggen van tevoren.
0: Ook vind, dat kan allemaal niet, hè? Als jij die dag bekijkt, wat vind je dan zelf het leukste onderdeel van deze dag?
1: Ik, weet je wat ik het allerleukste vind? Ik doe het natuurlijk al jaren. Het allerleukste is dat er heel veel hele enthousiaste mensen altijd rondlopen.
0: Ja.
1: En dat je denkt van, nou ja, weet je, dieren hoeven in stand te houden. Dat vergt best wel veel. Nou ja, hè, nou ja, het vergt veel.
0: Ja,
1: maar als ik dan zie hoeveel mensen daar plezier aan hebben.
0: Ja.
1: Aan het feit dat er zo'n boerderij midden in Noordwijkerhout ligt. En, ja, weet je, dat doet mij dan altijd wel heel veel deugd.
0: Ja, mooi.
1: Ja, de enthousiaste verhalen, de blije gezichtjes van de kinderen. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk.
0: Ja, je zei het al, de dierenhoeven die hebben natuurlijk heel veel van dat soort dingen. En die draait ook voor een heel groot deel natuurlijk op de vrijwilligers, hè?
1: Zeker, zeker.
0: En welke rol spelen de vrijwilligers in de organisatie bij zo'n evenement als dit?
1: Nou ja, er zijn heel veel vrijwilligers aanwezig. Eerst voor het opbouwen natuurlijk van het evenement.
0: Ja.
1: Onze tuinvrijwilligers die normaal gesproken in de Engelse tuin aan het werk zijn, die helpen ook handje mee. Er moet natuurlijk een hok klaargezet worden voor waar de schapen geschoren worden. Nou ja, er komt best wel veel voor kijken. Het koffiehuis moet natuurlijk bemand worden met meer mensen dan normaal. Er zit iemand bij het cupcakes versieren. Er staan weer mensen bij de grabbelton. Je moet natuurlijk overal moet je toch weer mensen bij hebben.
0: Precies, en altijd ook helemaal veilig zijn natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk, ik vind dat altijd al, weet je, dat is gewoon heel fijn dat er zoveel mensen zijn die dan hun schouders onder het voortbestaan van de dierenhoeven willen zetten.
0: Precies.
1: Want daar gaat het natuurlijk ook om, hè? Ik bedoel,
0: zeker.
1: Ophalen wordt weer besteed aan de instandhouding van.
0: Precies. Astrid, we hebben nog precies 1 minuut. Dan komt gewoon onverbiddelijk de reclame erin. Nog even voor de duidelijkheid. Wanneer, waar en hoe laat gaat het allemaal plaatsvinden?
1: Nou ja, we zijn normaal gesproken zijn we natuurlijk van 10 tot 5 open. Dat zijn we dus morgen ook.
0: Ja.
1: Maar het schapenscheren begint om 11:00.
0: Ja.
1: En dat zal dan over de tijd tot aan 1 uur of 4 zullen we proberen dat te verdelen. Dat er ieder uur wel een schaap geschoren wordt.
0: Ja.
1: En voor de rest, alle activiteiten lopen gewoon continu door.
0: Oké, en de dierenhoeven die kunnen we vinden aan? Waar zit die precies?
1: We zitten aan de Sint-Marielaan, nummer 10. En eigenlijk onderaan het pesthuis en naast de Engelse tuin.
0: In Noordwijkerhout, hè?
1: In Noordwijkerhout. En een bezoekje aan de Engelse tuin is ook altijd wel. Alles bloeit en groeit daar nu ook. Hè?
0: Ja.
1: Het is natuurlijk midden in het seizoen, dus de borders zijn prachtig. Dus een wandelingetje door de Engelse tuin is natuurlijk ook een feestje.
0: Astrid, ik moet je stoppen, want we hebben nog 10 seconden. Dan gaan we echt keihard eruit. Dankjewel voor de informatie.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat je morgen een hele fijne dag hebt morgen.
1: Nou, daar gaan we voor.
0: Heel veel succes.
1: Oké
0: dan. Hoi hoi. Doei doei.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Showtime! Oké, here we go.

0: When you walk into the room van Paul Gerrick. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling. Ja, welkom terug bij het tweede uur van de opkikker van de week. De Peer en Meer Show. Het slechte nieuws is sterk, ik zeg het elke week. We hebben al één uurtje Peer en Meer achter de rug. Maar het goede nieuws, we hebben er nog eentje voor de boeg, hè. Wat gaan we doen in het tweede uur?
2: Van alles natuurlijk. Het zit vol gepropt met allerlei activiteiten.
0: Ja,
2: luisterplezier.
0: Ja, inderdaad.
2: Groetjes.
0: Ja.
2: Verjaardagjes. Felicitaties. We gaan nog een keer het spel herhalen natuurlijk.
0: Zeker, en er is al lekker gebeld. En die Steg heeft denk ik toch wel een beetje geholpen ook.
2: Oh, die heb ik gemist.
0: Heb je die Steg gemist? Dat ging dus, ja, het heeft dus te maken, het antwoord heeft te maken, niet verder vertellen, maar het heeft te maken dus met al die vlaggen die je opeens buiten ziet hangen.
2: Ja.
0: Sinds donderdag.
2: Ik heb hem niet gemist, ik heb hem gehoord.
0: Sinds donderdag hangen die vlaggen buiten.
2: Ja? Ja. En de kleine man komt nog langs. En een lang vervlogen tijdenplaatje.
0: Ja.
2: Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Nou, je laat lang vervlogen tijd is leuk, hè? Ja. Want die hebben namelijk opgenomen bij jou in jouw eigen SM-kelder. Deze. Papa, de Legend of Bobba.

0: hartstikke idee. Lekker meegezongen met Dave D, Doty, Bicky Mick en Titch. En The Legend of Xanadu. Even meezingen, Ter.
1: Zullen we dat doen?
0: 1, 2, 1, 2, 3. De groeten met handen en voeten. Zo, Ter. We gaan weer een beetje de groeten met handen en voeten doen. Heb je nog iemand die ik zei, nou, dan moet ik eventjes de groeten doen. Even een hart onder de riem steken of dergelijks.
2: Geen hartjes onder de riem,
0: nee,
2: maar...
0: Heb je die niet? Nee.
2: Ik heb wel een jarige Job.
0: Een jarige Jobje.
2: En dat is de artistieke Billy Lord. Mooie naam, hè?
0: Billy Lord?
2: Billy Lord.
0: Is hij jarig? Billy Lord? Ja. Wauw.
2: Het is ook een Amerikaanse man.
0: Ja.
2: Hij woont al jaren in Nederland. Heel kunstzinnig is hij. En die is vandaag jarig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Billy Lord.
2: Billy Lord.
0: Oh, Lord.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, dat zei ook, ze vroeg zijn vrouw aan hem. Oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz? Dat is een liedje op gebaseerd, op Billy Lord.
2: Ja.
0: Hij noodgekregen waarschijnlijk, nee.
2: Ja, dat is hem.
0: Dat is hem.
2: Ja.
0: Billy Lord. En hoe oud is hij geworden, Billy?
2: Ik denk dat hij, ga ik schatten, hè?
0: Ja.
2: Ik denk dat hij 52 is.
0: 52, Billy Lord, al die 52 jaar met je thuis. Ja. Nou, mooi. Dat was hem met hem, Billy Lord.
2: Dat was hem,
0: mooi.
2: Ja.
0: Nou, mooi. Geen Billy, geen Billy Lord, maar wel Barry Lumondoing. Even.
2: Nee. Oh, maar die ken ik toch?
0: Barry Lumondoing. Zo heet hij echt. Serieus?
2: Oh, ja.
0: Mooie naam. Uit Noordwijk. En die is vandaag is die 64 jaar oud geworden.
2: 64?
0: Dus Barry. Oh, man. Ik ben een beetje verjaardag. Moeilijke achternaam, dat dan weer wel. Nog zo eentje met zo'n moeilijke achternaam. Thomas Tomaszewski. Thomas Tomaszewski. Klinkt een beetje als een soort motormerk. Tomaszewski.
2: Ja, maar doe eens gewoon de achternaam alleen. Thomas.
0: Tomaszewski.
2: Ja, hij heet serieus.
0: Dus Thomas Tomaszewski. Het schijnt dat is een Pool.
2: Oh, echt?
0: En zo heet hij echt. Woont op dit moment in Sassenheim. En Thomas Tomaszewski is vandaag 58 jaar geworden. Maar trouwens, ik zeg het trouwens verkeerd. Ze waren gisteren jarig.
2: Oh, ze waren gisteren jarig. Ja, ik kom helemaal
0: van
2: Billy
0: Lord. Ben ik van die vandaag? Ja, Billy Lord natuurlijk. Met andere woorden allemaal.
3: De groeten van Ter en van Meer.
0: Zo is dat. En voor al die mensen. De tijd van zo'n zomers plaatje. Ken je die nog? Van mijn favoriete damesbeentje.
2: Ja,
0: meidenbeentje.
2: Ook alweer.
0: De Dolly Dots natuurlijk.
2: Oh, de Dolly Dots.
4: Is je

0: Hela ho, hartstikke idee natuurlijk. Er waren de Dolly Dots en Hela die la die lo. Met z'n thuisje hoort het aan de muziek. We gaan het weer spelen voor de tweede keer. Het moeilijkste spel van de hele bolle streek. Het spelletje Mission Impossible. En je weet hoe het werkt, hè? Nog even voor de mensen die net inschakelen. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters krijg je dus niet zomaar van mij, nee. Die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik je dan zo gegeven. En als je dan die letters weet te ontrafelen, ja, dan ben je er nog niet, hè? Nee, zeker niet, want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat woord weet te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als het antwoord goed is, heb je mazzel, kom je dus in de hoge hoed terecht. En het einde van dit uur krabbelen wij dan in die hoge hoed. En dan halen we hem uit de winnen van vandaag. En die gaat dan aan de haal. Echt een megaprijs. Echt een mega smikkelprijs. Allemaal lekkere dingen en ook leuke dingen die erbij zitten. En oh, het is helemaal geweldig eigenlijk. Ik zou het zelf wel willen winnen. Maar goed, kan natuurlijk allemaal niet, want wij gaan hem weggeven. Heb je pen en papier? Mooi. Gaan wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies. En daar bedoel ik bij dan. De eerste letter van langwerpige stukjes aardappel die in heet vet gebakken zijn. Dus de eerste letter van langwerpige stukjes aardappel die in heet vet gebakken zijn. Ja? Heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 9e letter van het alfabet. Dus de 9e letter van het alfabet. Lijkt me niet zo moeilijk. Gaan we snel verder met
1: de 3e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 1e letter van de koning der dieren. Dus de 1e letter van de koning der dieren. Ja, heb je die gevonden? Mooi, kunnen wij verder met
1: de 4e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 1e letter van een 12e deel van een jaar die bestaat uit ongeveer 30 dagen. Dus de 1e letter van een 12e deel van een jaar die bestaat uit ongeveer 30 dagen. Ja, heb je die gevonden? Mooi, niet te lang nadenken, want wij gaan verder met
1: de 5e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 1e letter van de kleur van een sinaasappel. Dus de 1e letter van de kleur van een sinaasappel. Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij weer snel verder met
1: de 6e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 1e letter van een tuin of een gebied met paden waar je makkelijk in verdwaalt. Dus de 1e letter van een tuin of een gebied met paden waar je makkelijk in verdwaalt. Ja, even nadenken, niet te lang, want wij gaan verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de 7e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 1e letter van een auto voor het vervoer van gewonden en zieken. Dus de 1e letter van een auto voor het vervoer van gewonden en zieken. Ja, dat was hem. Heb je die gevonden? Mooi, als het goed is. Heb je dus nu 7 letters gevonden? Ik zou zeggen, maak daar een woord van. Het woord van de dag. En pak snel de telefoon en bel 071-361-3199. En denk een beetje aan al die vlaggen die sinds

0: Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake hier in de Pyrenees Hotel. Zijn er nog wat van die leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollenstreek?
1: Ja, zeker wel. Ik heb een hele rij liggen hier. Het is Route 66 bij, of Route 66 kan ook, hè, bij de paraplu.
0: Bij de paraplu?
1: Ja. En dat is maandag 15 juni.
0: Ja.
1: En dan verzorgt een gemengd koor, dus mannen en vrouwen, Route 66.
0: Ja.
1: God. En een jeetje.
0: Wat is er aan de hand, hè? Druk even je gebit aan. Druk hem even aan.
1: Druk hem even aan. En volhouden. Kijk niet naar jou.
0: Ja, precies.
1: Die organiseren een concert. Wat zegt u?
0: Hou vol.
1: Ja, ja.
0: Dat gaat goed. Dat gaat goed.
1: Bij Stichting De Paraplu in Lisse.
0: Ja.
1: In de Beukhof. En het is een ruim 60 leden tellend koor. Onder leiding van dirigent Rob van Dijk. Dat is een populaire Engelstalige. Nummers gaan ze doen en muziek uit bekende musicals. Het concert duurt van 10 tot 12. En de toegang is gratis.
0: Maar wat heeft er nou met Route 66 te maken? Want dat is namelijk een beetje een historische weg tussen Westen en tussen Oost- en West-Amerika.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb er nog een deeltje van gereden van die weg.
1: Maar nee, maar zo heet dit koor.
0: Oh, die heet zo, dat koor. Oh, ja. Nu heb ik hem. Nou, oké. Okay.
1: Dus dat is hem.
0: Ja. Ja. Nou, oké. Okay.
1: En dan hebben we nog, dat is in, wat staat er nou? Streek? Is dat hier in de buurt?
0: Streek? We zitten in de streek, hè? Wat is dit? Wat is er aan de hand, hè? Je hebt een bericht dat die zit in de streek. Je bent helemaal verbaasd. Dit is de Bollenstreek, wist je niet? Schrijf het even voor je op. Dit is de Bollenstreek.
1: Sorry hoor. Mm. Nou, dan hebben we dus in de streek.
0: Ja,
1: nee, je hebt helemaal gelijk.
0: De hele streek is van streek hierdoor. Ja.
1: Dat is op zaterdag 20 juni volgende week. De organiseert Noordwijker René van Houten.
0: Ja.
1: Die organiseert weer een oldtimer rit.
0: Ah, gaat hij weer met zijn oude De Chevaux, gaat hij weer rijden?
1: Ja, maar er kunnen meer mensen meedoen, hè?
0: Oh, mooi.
1: En even kijken hoor, dan gaan klassieke voertuigen mee onder de titel Vol Herinneringen.
0: Vol Herinneringen.
1: Ja, en je gaat dan langs 4 vestigingen van de zorgorganisatie DSV.
0: Ja.
1: Het, om 10 uur wordt er verzameld bij Salem in Rijnsburg.
0: Ja.
1: Waterboslaan 40. En om 9:50, dus wees op tijd, wordt de koers gezet naar Vlietsteden. Ook in Rijnsburg. Oh. Vervolgens gaan we naar de Duinrond in Katwijk. En daarna gaat de rit naar, ja, dat is dan rond 12:00. Zal die eindigen bij Rustoord in Lisse.
0: Oh, mooi. Nee, dat scheelt. Dan komt het hier niet bij mij langs. Dat scheelt een hele hoop CO2, hè?
1: Ja, dat klopt wel.
0: En roet.
1: En roet, ja.
0: Ja, weet je, die dingen die rijden allemaal op pure olie.
1: Als je daarna meedoet met zo'n tour, dan zit je in een dikke mist. Dus
0: ja,
1: zelfs zie je wij.
0: De blauwe rook zie je dan, ja.
1: Maar wie met zijn of haar oldtimer wil deelnemen? Ja, ik zat meteen te denken, zijn of haar, dat is niet van deze
0: tijd. Maar jij hebt ook een oldtimer?
1: Ja, ik heb ook een oldtimer, Peter. Ja, Peter.
0: Ben je wel door de APK gekomen?
1: God. Nou, ik ben er heel blij mee, hoor.
0: Zeker, nee, dat zou ik ook zijn.
1: Ja.
0: Nee, maar die mensen zijn ook heel blij met een oldtimer.
1: Ja, maar dit is wel wat waard, hè?
0: Oh.
1: Je kan je aanmelden via alkemadekruiden@planet.nl.
0: Hartstikke mooi, hè? Hey, ken je deze nog over oude dingen gesproken?
1: Ja.
0: De allereerste rapplaat van lang geleden.
1: Lachen, ja.
0: Rappo Kleppo van Joe Bataan. Tegenwoordig is alles, hey, yo motherfuckers. Maar dit is nog allemaal helemaal happy de peppy. Hier word je echt helemaal blij van, hè? De Rappo Kleppo, gewoon gezellige muziek, hè?
1: Ja, toen waren wij nog jong, Peet.
0: De allereerste of misschien de tweede rapplaat ooit gemaakt. Deze. Maar wat een grote hip.
1: Ja.

0: Bataan hier in de pit. En meer zo. Hé. Hoe je bijna noemt het radio Rappo Kleppo, hè? Gezellig,
1: nee, toch? Maar ik vind het zo leuk om weer eens te horen.
0: Er is ook een Nederlandse versie van, hè? Die heet Rapper de Klep.
1: Rapper de Klep?
0: Ja, Rapper de Klep, ja.
1: Maar uit welk jaar komt dit eigenlijk?
0: Oeh, dat is een geweten vraag, hè?
1: Moeten we die opzoeken?
0: Dat moet ik even voor je terug gaan kijken, ja. Ja. Wat zou het zijn? Ik denk...
1: Jaren
0: 80? Ja, begin jaren 80. Begin jaren 80. Weet je, ja. Maar goed, dat moeten we even opzoeken.
1: Dat gaan we opzoeken.
0: Ja. Daar zijn er nog meer van die leuke dingen te doen. Ja, je hebt echt zoveel van die leuke dingen. Al. Je hebt ook Trudy had iets doorgestuurd, toch? Ja, dan moet je even, anders vergeet je het weer. Anders wordt er weer... Hoppata, ja. Dan wordt er weer...
1: Nou, dit is heel leuk.
0: Ja, vertel.
1: Dat is het Vriendschapscafé. Dat is voor 55 plus.
0: Ja.
1: En dan kun je nieuwe mensen ontmoeten. En misschien sluit je leuke nieuwe vriendschappen. Het is vrijdag 19 juni.
0: Oh, leuke dag.
1: Van...
0: Nee, zeker. Dat is mijn verjaardag namelijk. Ben ik,
1: oh, echt?
0: Nee, zeker. Zeker.
1: Maar dan ben je op vakantie.
0: Nee, dat ben ik niet. Nee, oh, over twee weken pas.
1: Oh, ik dacht twee weken. Ja, precies. Maar dat kan natuurlijk ook niet zeker. Want
0: ja, ga dan maar door, hè.
1: Nee, ja, pardon. Even kijken, dat is 19 juni.
0: Ja.
1: Op Peter's verjaardag.
0: Mm-hmm.
1: Van 4 tot 6:30 in de Wieken. Dat is in de Wassenaarstraat nummer 5 in Noordwijk. Je moet je wel even aanmelden. En dat kan via aanmelden@welzijnnoordwijk.nl. Nou, hartstikke leuk.
0: Maar dan kan je dus allemaal nieuwe mensen ontmoeten.
1: Ja.
0: Maar die mensen die zijn dus wel meer dan 55 jaar oud. Met andere woorden, nieuwe mensen. Ik weet het niet.
1: Nou ja, hoezo weet je het niet?
0: Nou, als je een nieuwe auto koopt en hij is 55 jaar oud... dan zit nou geen oude auto, toch?
1: Nee.
0: Dus van, hé, wat ben jij? Ja, ik ben een nieuw mens.
1: Ja.
0: Ja, dat zou ik willen.
1: Ja, oké, op die manier. Maar het zou leuk kunnen zijn, want stel je naar voren...
0: Zeker, hartstikke leuk bij dat zijn.
1: Uit de Achterhoek.
0: Ja. Ik
1: zeg, je komt uit de Achterhoek.
0: Ja.
1: En... dan kom je hier en dan, hè?
0: Ja, en dan.
1: En dan? Dan
0: ga je van de Bollestreek van de Achterhoek naar de Bollestreek. Ja, metamorfose.
1: Zal ik nog eentje doen?
0: Ja, heel graag, ik kijk nu al uit. Ja, leuk.
1: Dit is een Mad Science over zand en zee. In Noordwijk Rout is woensdag 17 juni in de bibliotheek. In haar vestiging in Noordwijk Rout, uiteraard, dan. Een Mad Science workshop met als thema zand en zee. En tijdens die interactieve sessie kunnen kinderen van 4 tot en met 7 van alles leren over het strand en de zee.
0: Mooi.
1: En het is een workshopje. Die duurt van 4:30 tot 4:30 uurtje. Nou, is vol te houden voor die kinderen. Deelname is €3. Als je nou lid bent van de bibliotheek, dan kost het maar €2.
0: Oh, dat scheelt.
1: Je moet wel een kaartje kopen via de bibliotheek. Nou ja, www.bibliotheekbollestreek.nl. Leuk, was je in vakantie?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik heb even niet geluisterd. Ik weet niet wat over ging.
1: Heb je nou helemaal niet geluisterd?
0: Ik was even weggedoken. Ik was even in slaap gevallen.
1: Jezus.
0: Ik was in slaap gevallen.

0: Tree van Bananarama. Ik vind het net een soort toverspreuken, Bananarama, vind je niet?
1: Ja.
0: Net als Hocus Pocus, maar dan heb je Bananarama.
1: Maar ik vond ze wel leuk toen.
0: Ja, ik vond ze nog steeds leuk.
1: Ja, en we hebben gezocht uit welk jaar de Rapper Clap.
0: Oh, Rapper Clap van Joe Bataan. Ja, 1979, hè?
1: Yeah.
0: Had ik hem toch goed.
1: Ja.
0: 1979.
1: Nee, helemaal niet.
0: Joe Bataan, hè? Wel Joe Bataan.
1: Ja, Joe Bataan.
0: Ja, heb je nog meer van die leuke dingen? Want je bent zo lekker op dreef allemaal.
1: Ja, hè? Nou. Je bent echt op dreef, Rob.
0: Nou.
1: Deze expositie die loopt al vanaf 1 april. Door, maar...
0: Welke expositie?
1: Dat ga ik je nu vertellen.
0: Oh, ja, je zegt deze. Dan weet ik nog niet wat het is.
1: Ja.
0: En zoveel in deze streek.
1: Wat zegt u?
0: Dat er zoveel exposities in deze streek zijn.
1: Ja, best wel.
0: Ja.
1: Nou, best wel veel overal. Maar dit is ook een beetje de expositie.
0: Maar vertel nou, welke is het?
1: Ja, ga dan geen vragen stellen en dingen en onderbreken. Het is toch... Het is tot en met eind augustus, dus ja? Nog volop...
0: Maar ik weet nog steeds niet welke het is.
1: Nee.
0: Nou, vertel, welke is het?
1: Op. Het is de tentoonstelling, die heet
0: nou,
1: alles behalve grijs.
0: Dat zijn alles behalve grijs?
1: Grijs, ja.
0: Oh.
1: En die tonen verschillende kunstenaars, die tonen hun werk waarin kleur en wit elkaar ontmoeten.
0: Ja.
1: Dus je hebt uitbundige, expressieve composities tot hele rustige werken waarin weer wat ruimte, licht en openheid centraal staan.
0: Oh.
1: Nou, samen laten de werken zien hoe contrast en balans elkaar kunnen versterken. Dit is, waar is dit ook alweer? Sorry hoor. Dat is in de kunstkamer in Leiden, Rapenburg. Ken je dat?
0: Ja, de Rapenburg, ja.
1: Ja.
0: Ik zeker dat die Rapenburg, ja.
1: Nou, het is heel. Het is een krachtig en variërend expositie. Ik zou er echt heen gaan.
0: Ik ook, ja.
1: Elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
0: Make-up bakken was een make-up call. Het was een beetje weggedommeld.
1: Ja, is goed. Ja. Is van, maar waarom moet je mij nou storen? Laat mij dan
0: sorry,
1: gaan
0: ik was
1: gewoon
0: mezelf als dit even een make-up call.
1: Het is van 1 tot 5.
0: Ja.
1: En het is geheel...
0: Oh, is gratis? Ja, gratis.
1: Gratis!
0: Mooi, zeg.
1: Mooi, hè?
0: Ja, nee, wat prachtig zelfs. Heb je er nog eentje, hè?
1: Zeker.
0: Nog zo'n leuke?
1: Ja, we hebben een hele leuke. Dat is... dat gaat over kruiden. En bezoekers van de markt onder de linden kunnen op zaterdag 13...
0: Dus vandaag.
1: Ja, maar ook morgen.
0: Morgen ook nog, ja.
1: Kunnen ze ook een bezoek brengen aan Veldzicht. Dus er zijn open tuinen bij de Veldzicht. Het erf maakt ook deel uit van de route langs verschillende opengestelde tuinen in Noordwijk. Want je hebt altijd van die periodes, dan kan je in tuinen kijken. Hè?
0: Ja, dan is je open.
1: En ook in en ook bij de mooiste... villa's en noem maar wat op.
0: Ja.
1: Dus bezoekers hebben dan de gelegenheid om kennis te maken met historische kruiden.
0: Bloeiende... Historische kruiden?
1: Ja, die heb je dan ook vaak.
0: Wat is nou weer een historisch kruid?
1: Wat eigenlijk nu niet meer zo te kopen is in winkels, denk ik. En,
0: die je niet meer kan kopen?
1: Die moestuinen staan, wat ze dan vroeger dan... Oh,
0: dus geen, niet dat het een fossiel is van een historisch kruid?
1: Nee, dat niet.
0: Echt zwaar te maken, hoor.
1: Ja. Weet je alles van, hè?
0: Nou.
1: En, veel bloeiende planten. En daar ook een geschiedenis van het hele gebied.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn 4 tuinen toegankelijk. De Dodoens Kruidenhof. Het historisch kruidenveld. De Bollentuin met vaste planten. En de Pluktuin. Nou, er zijn heel veel vrijwilligers zijn er aanwezig deze dagen om wat uitleg te geven. Want er zijn wel bijna 140 verschillende soorten kruiden die op Veldzicht groeien.
0: Wauw. Ja. Oh, mensen thuis. Belangrijk moment in de show, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ik kan
1: niet
0: meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible.
1: Maar er belt er net één.
0: Nou, die pech had. Dat gaat niet gebeuren dan. Ja, maar die kan niet meer in de hooghoed. Nee, we gaan grabbelen in de hooghoed. En hij zit lekker vol. Is het lekker vol? Waarschijnlijk komt het door de steggen die we hebben meegegeven.
1: Ja, dat
0: denk ik ook.
1: We
0: kwamen wat stroef op gang. Maar
1: uiteindelijk
0: is die bijna weer tot aan het randje toegevuld. Dus wij gaan grabbelen in de hooghoed. Altijd onder het genot van een plaatje van de heer A. Hazes. Ja. En je weet het, we kunnen er niet omheen. Het WK voetbal is begonnen.
1: Ja.
0: Morgen
1: kijk jij ook?
0: Speelt. Wat zeg je?
1: Kijk jij ook?
0: Ik kijk met een klein oogje, maar ik ga natuurlijk wel naar Oranje kijken. Met een klein schuin oogje kijk ik dan. En morgen, deze plaat, je mag er natuurlijk niet ontbreken.
1: Ach, ja, jeetje joh.
0: Wij houden van Oranje, van de heer de heer A. Hazes. Die kleine man uit Amsterdam natuurlijk. En we houden van Oranje. Nou, oké.

0: houden van Oranje. Ja, stiekem houden we van Oranje, toch? Heerlijk, hè? Morgen wordt er gevoetbald. En als het goed is, we hebben gegrabbeld in de Hooghoed. En er is een winnaar uitgekomen natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Het is deze, ja.
0: Is het een man of een vrouw geworden?
1: Het is deze keer een man.
0: Ja.
1: En hij heet...
0: Ja, vertel.
1: Gerard, ja. Corbi.
0: Gerard Corbi. Goedemiddag, ben je daar, Gerard?
2: Ja, ik ben er.
0: Hey, Gerard, hoe is het met je?
2: Ja, prima.
0: Prima zelfs. Hoe komt dat?
2: Ja. Hoe dat komt?
0: Ja, hoe komt dat?
2: Een lekkere vrije dag vandaag.
0: Een lekkere vrije dag. Ja, het is vandaag zaterdag natuurlijk. Hè. We hebben allemaal een vrije dag, toch?
2: Ja.
0: Hey Gerard, het WK-voetbal is begonnen. Ben jij een beetje into het WK?
2: Ik volg het wel een beetje. Maar het is alleen erg jammer dat het allemaal s'nachts over het algemeen gebeurt.
0: Nou, maar het valt eigenlijk wel mee. Hè? Want morgen daar speelt Oranje. Die speelt dan om 10:00. En volgende week zondag om 7:00. Dus vrij vroeg. En dan in die laatste wedstrijd is dan om 1:00 inderdaad in de nacht. Maar dat valt toch ook wel mee, toch? Valt er wel mee?
2: Ja, op zich valt het wel mee. Maar ja, je kan niet altijd alles volgen.
0: Nee, maar er zitten ook wedstrijden bij dat je denkt van... wie zijn dat nou eigenlijk, weet je wel? Wat ik nou een beetje een nadeel vind van het WK-voetbal... die ongelofelijke stomme reclames die je hebt... en die stomme oranje liedjes... en het ergste is met die reclames... tegenwoordig wordt dus die wedstrijd halverwege wordt nog een keer onderbroken... extra onderbroken... krijg je nog meer reclame.
2: Ja.
0: Je wordt er wel een beetje beroerd van, toch? Vind je niet?
2: Ja, daar word je zeker beroerd van. Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Ja, en die reclames allemaal hetzelfde. Allemaal oranje en weer zo'n stom liedje. Gerard Joling of al die of een andere mafkees. Maar ik vind het echt verschrikkelijk. Maar goed, afgezien daarvan, er wordt weer een balletje getrapt. En dat is op zich wel weer leuk, toch?
2: Daarom, joh. We hebben weer om wat naar uit te kijken.
0: Precies, en we kunnen lekker gaan zitten klagen. Als het allemaal niet goed gaat, kunnen we weer lekker klagen. En als het wel goed zijn, we allemaal natuurlijk de beste coach. En zo werkt het natuurlijk.
2: We hebben 18 miljoen bondscoaches, toch?
0: Precies, we zijn met z'n 18 bij elkaar. En ik hoop dat we allemaal een beetje gelijk gaan krijgen natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt.
0: Hoop ik wel. Hey, back to business, het spelletje, hè? Was die moeilijk vandaag?
2: Ja. Nee, ik zag hem gelijk.
0: Je zag hem gelijk?
2: Ja.
0: En hoe komt dat? Ik ga natuurlijk een stegje mee van die vlaggen die buiten hangen, weet je wel. Hangen ze bij jou in de straat ook allemaal die vlaggen?
2: Ja, we hebben er eentje hangen.
0: Eentje hangen,
2: En de rest
0: zijn allemaal ouder op jongeren of zijn gewoon niet
2: geslaagd? Ik denk dat er bij mij in de straat niet veel jongeren zijn op dit moment.
0: Je hebt zelf geen vlag meer buiten hangen, begrijp ik?
2: Nee. Die zijn allemaal op de deur uit, gelukkig.
0: Die zijn de deur uit. Zelfs die van het zwemdiploma. Nee. Ja. Maar goed, we kunnen het allemaal heel moeilijk gaan maken. Maar op zich viel die wel mee. Hoewel er toch wel wat foute antwoorden waren. Maar ik ga het toch aan je vragen. Gerard, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
2: Diploma,
0: helemaal goed. Helemaal in de pocket. Ja, wat heeft Gerard gewonnen?
1: Ja, dat is een heel pakket. Er zit van alles in. Dat zou je kunnen gebruiken bij zo'n avondje voetbal, hè?
0: Inderdaad. Als er morgen wordt gevoetbald, op de bank en er zitten allerlei lekkere snacks zitten erin. Snacks. En je kan er zelfs een kaars erbij aansteken om het extra romantisch te maken. Het zit er allemaal in. Er zitten hapjes in. Het is echt een gigantisch mooi pakket. Ik zou zeggen, kom hem halen en het is allemaal super lekker. En dan ga je een lekkere zomer en een lekker WK tegemoet.
2: Ja, nou, hartstikke leuk en hartstikke bedankt. Ik vind het erg leuk, ja.
0: Nou, mooi.
2: Ja.
0: We zetten je naam erop. Je mag hem komen halen wanneer je zelf wil.
2: Ja, ik kom hem morgenochtend bij het neusje van de Zouten Zalm. Kom ik hem even ophalen.
0: Helemaal goed. We zetten hem hier op de balie. Staat hij dan met je naam erop. En dan kan je hem meenemen en dan kan je op het op gaan zitten genieten ervan.
2: Ja, super. Hartstikke bedankt.
0: Heel graag gedaan, man.
2: Oké. Hey. Nog een fijne uitzending. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, man. Okay. Hey, blijf luisteren. Groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Hoi. Kijk, dat is een keer een gezellige, leuke, spontane winnaar, toch?
1: En hij was hartstikke blij.
0: Een waanzinnige mooie prijs heeft u gewonnen. Want het is echt een super grote prijs. Trouwens, volgende week gaat er een complete barbecue uit. Hier bij de Piramide.
1: Een barbecue.

0: Onze leader Summer Night van natuurlijk diesel. En die plaat wordt steeds duurder om te draaien. Want die dieselprijzen, die schieten de lucht in, hè?
1: Ja, dat is wel een
0: ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, we kruipen langzaam het einde van het programma. We hebben nog 4 minuutjes, maar we hebben nog een paar items. Ik zei, nou, die moeten nog even met de luisteraars delen, toch?
1: We hebben er te veel, maar dit is ook leuk. Ja. Dat is in Warmond. Het is slootjevissen op de Koude Horen.
0: Wat slootjevissen?
1: Het is morgen. Ja, slootjevissen. Want vroeger deden wij dat allemaal. Nu zitten al die kinderen met die telefoontjes voor hun neus.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar dit is echt wel superleuk. En het wordt georganiseerd door Natuurontdekkingscentrum Koude Horen in Warmond. Een slootjesexcursie voor kinderen. Dus onder begeleiding trekken ze met een schepnet, een emmer, een vergrootglas over zo'n recreatieeiland. De Koude Horen, om te ontdekken wat er allemaal in de slootjes leeft. Nou, deze excursie is van 2 tot 3:30. Kost 2 eurotjes en aanmelden kan via info@koudenhorenontdekken.nl. Dus ik zou gewoon zeggen, typ vissen in en Koude Horen. Leuk, hè?
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Dus ik heb er nog één keer tegen dat ik zei, nou, die moet ik even kwijt. Nog.
1: Deze is aanstaande woensdag. Dat is toevallig ook in Warmond. Het is een zeiltocht met Hilke Tromp.
0: Gaat die ook mee?
1: Ook op de Koude Horen.
0: Ja.
1: Zo heet die boot, hè?
0: Oh, ik had dat het de kapitein was.
1: Nee. De Hilke Tromp, sorry.
0: Oh, de Hilke Tromp.
1: Het is van 6 tot ongeveer 9:30. En dan wordt er... dat zeilschip is trouwens al bijna 100 jaar. Wordt er over elkaar
0: de klasse gevaren. Oh mijn god, ik zou wel een extra zwemvers meenemen dan, hè?
1: Ja, dat zou ik zo doen.
0: Ja, dat zou ik wel doen. Bijna 100 jaar, je weet het niet, hè? De Titanic was splinternieuw. Nou, die ging ook naar de bodem.
1: Ja, daar had je ook niks aan.
0: Nee, deze is 100 jaar oud. Nee, ik vertrouw het niet, hè?
1: Nee. Vertrouw je het niet? Nou ja. In ieder geval, je kan mee. En Centrum Koude Horen.
0: Ja.
1: Deelname is wel €15 voor volwassenen. €7,50 voor kinderen tot 12 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ben je nou 13, zeg gewoon dat je 12 bent. Sorry. Je moet je wel even aanmelden. En dat kan via info@koudenhorenontdekken.nl. En na de aanmelding ontvangt je informatie over de opstapplaats.
0: Ah, het is nog een beetje een geheim. Een beetje een steggen.
1: Maar wel leuk, hoor.
0: Zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. We hebben nog 1.5 minuut. Nou, doe er nog even gezellig één
1: kortje. Zal ik heel snel
0: inderdaad. Anders vallen we in slaap.
1: Dat is een... die is al eerder bezocht. Een koffiespeeltuin.
0: Ja.
1: Over baby- en kindergebaren. Dus,
0: een koffiespeeltuin?
1: Ja, dan heb
0: ik... Dat was de koffie. Nou, goed.
1: Dat vindt plaats op dinsdag 16 juni. Dat is dus aanstaande dinsdag.
0: Ja.
1: Er kunnen ouders en verzorgers kennis maken met gebruik van gebaren als ondersteuning bij het praten. En dat is om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Door gebaren toe te passen. Ik doe het eigenlijk altijd van nature al. Want tegen mij wordt vaak gezegd van hou eens even op met het gezwaar met je armen.
0: Maar jij doet altijd een beetje in gebarentaal praten, toch?
1: Ja, dan zit ik weer in mijn neus.
0: Ja, dan zit ik weer in je neus. Dan steek je de vinger op. Dan denk ik, nou, verdikke mensen, dat moeten we allemaal. Maar goed, we hebben nog 5 seconden, hè?
1: Ja, even kijken hoor. De inloop is vanaf 9:30.
0: Ja.
1: En het is van 10 tot 11. Deelname is...
0: Ja.
1: Gratis!
0: Is de oor allemaal gratis?
1: Aanmelden niet nodig. Ja, gratis.
0: Ter, we hebben nog... Nee, dat gaan we niet meer lekker. Lukt niet meer. Nee, zeker niet. Volgende week is eventjes de laatste Peremeer voor de grote vakantie. Maar die is bij ons relatief kort. We gaan met 3 weken gaan we met vakantie.
1: Ja.
0: Dan zijn we weer terug. Er zijn 3 weken geen Peremeer, maar... Volgende week even de laatste. En dan gaan we de hele grote prijs eruit gooien. Een tafel barbecue.
1: Ja,
0: kan je hier winnen. Met een spelletje Mission Impossible. En
1: kan je die ook binnen gebruiken?
0: Zeker kan je die ook binnen gebruiken. Je kan alles binnen gebruiken. Je moet daarna wel je plafond gaan witten natuurlijk.
1: Oh, ja.
0: Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Hè.
1: Ja.
0: Dus even kijken. Perro moet snel de motor starten. We gaan er voor tussen. Mazzel.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis. Met de maaltijden van Plus Hulsbos. De keuken van Hillegom.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
14: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
15: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioseleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met me.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Mag.
11: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Camille Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg.
7: één vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
6: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren.
7: Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
13: Exciting and entertaining.
14: Get on up!
13: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
15: Ladies and gentlemen,
16: brothers and sisters,
13: the party starts here.
17: Sunday morning, 12 o'clock, dance, trance, house music.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen
7: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die